Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

Niets lijkt goed genoeg, kan alleen maar falen. Alles is politiek, niets meer relatief. We nemen het voor lief, niets in perspectief. Alles is negatief, iedereen in negatief. Kleur wordt zwart en zwart wordt wit, er lijkt geen grijs gebied.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken.

0: mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde...

0: grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn twee mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse twee gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: weekend op Connect.
1: Connect. Overal thuis.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Altmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: De stichting Huusse Bloemenstad houdt op 9 mei een traditionele Huissense bloemenmarkt. Tussen 10 en 4 uur wordt een breed assortiment aan planten, bloemen en aanverwante artikelen aangeboden. Ook kunnen er diverse ideeën opgedaan worden. De bloemenmarkt wordt gehouden op de markt in Huissen. In de Duivense Passage kunnen kinderen creatief aan de slag gaan voor Moederdag. Samen knutselen en iets moois maken. In groepjes worden kaarsenhouders versierd. Een persoonlijk cadeau. Kom langs op zaterdag 9 mei tussen 10 en 1 uur... en doe mee met deze speciale Moederdageditie. De Passage is gevestigd aan de Elshofpassage in Duiven. De jazzformatie Wandering West zijn op 17 mei... voor een optreden in de Tuin de Lage Oorsprong. Veel jazzstandaards hebben een echt verhaal... en juist deze standaards vindt Wandering West mooi om te spelen. Daarnaast hebben ze de voorkeur om popsongs in een jazzy jas te steken. Herkenbaar en toch een andere sound. De groep komt het best tot zijn recht bij een luisterpubliek. Het optreden is van 2:30 tot 4:30 aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect. Oh, ik geloof...

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.

Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen. Iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier 10 minuten tot een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.

De slag om Arnhem, onderdeel van de operatie Market Garden, ging de geschiedenis in als een heroïsch gevecht van de Britse en Poolse para's die achter de Duitse linies werden gedropt om de Arnhemse Rijnbrug te veroveren. Maar de tegenstand van de Duitse bezetting was veel sterker dan verwacht. Tijdens de stadswandeling op 6 mei kom je alles te weten over de slag om Arnhem. Met een gildegids bezoek je de plaatsen waar het gevecht bij de brug heeft plaatsgevonden en de wandeling start vanaf de Airborne at the Bridge Museum aan de Rijnkade in Arnhem. Kasteel Doorneburg organiseert op 14 mei een alternatief douwtrappen. Het programma begint om 14:30 met een uitgebreid ontvangst. Vervolgens is het mogelijk om middeleeuwse kleding te passen en daarna op pad te gaan met een vrijwilliger. Loop bijvoorbeeld mee met een reguliere rondleiding en kom alles te weten over het kasteel. Op de website kasteeldoorneburg.nl vind je meer informatie. In Arnhem is het tijd voor het Hoogte 80 Festival, dat gehouden wordt tijdens het Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei. Tijdens het evenement kan je genieten van theater, muziek, picknick en ontmoetingen op Hoogte 80. 4 dagen lang is het feest op de bult in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het festival is op alle dagen van 12 tot 10 uur gratis te bezoeken. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je hier 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Hot Chili Peppers op deze zaterdag 2 mei in de ochtend. Even na 10 uur, alles mag, niets moet.
1: Dit is Connect met Chris.
0: En inderdaad, vandaag zonder Theo van Kempen. Hij heeft vandaag de ADV-dag. Tot 12 uur vanmiddag zul je het bij mij moeten doen. Met muziek van ABBA, The Stone Souls en The Fray. Maar eerst, Maan.

ook op deze zaterdagochtend hoor je ze allemaal voorbij komen. Dionne Warwick had het jaar 1982, Heartbreaker in Alles Mag, Niets Moet. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal te doen is hier in de omgeving. Mr. Frey.

0: Frey uit het jaar 2007, How to Save a Life hier op Connect. Je luistert naar de streekomroep voor Midden-Gelderland. Jouw zaterdagochtend.
1: Cursisten van kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
2: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Oud Zevenaar. Daar komen ze vandaan, de Stone Souls. Je hoorde hun nieuwe plaat Empty Hands hier bij Connect. Hey, leuk dat je luistert. Alles mag, niets moet. En gisteren goed nieuws natuurlijk voor alle Vitesse-supporters. Want de procureur-generaal van de Hoge Raad heeft een advies gegeven in de cassatiezaak die de KNVB eind oktober aantekenen tegen Vitesse. Nou ja, het houdt allemaal in dat eigenlijk de Hoge Raad het wel bij het rechte eind heeft en dat de KNVB eigenlijk in het ongelijk is gesteld. De exacte uitspraak die volgt over 2 weken. En wil je nou het hele artikel lezen, ga dan even naar onze website www.rtvconnect.nl.

47 jaar oud alweer, deze heerlijke deun van ABBA in Alles Mag, Niets Moet. Gimme, gimme, a man after midnight, hoorde je. Nou, het is vrij druk op de weg. Het zonnetje doet heel voorzichtig een beetje zijn best om door te gaan breken, ook hier in Midden-Gelderland. Al moet ik zeggen, onderweg hier naartoe, ja, was het best lekker. Als ik op de temperatuurmeter keek in de auto, was het toch zo'n 17 graden. Dus goede vooruitzichten vandaag, in ieder geval qua weer. En ik zeg gewoon, de barbecue, die kan wel aan.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loopt hier 20 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is het weekend op Connect.

Het is Anton hier bij Collect op de zaterdagochtend. En goed weer in het vooruitzicht voor vandaag. Alhoewel, vanavond kunnen er flinke hagel- en windstoten worden verwacht, met een neerslag van zo'n 10 tot 20 mm regen. Verkeer en buitenactiviteiten moeten daarom rekening houden met wateroverlast en onder andere ook windstoten oplopend tot 75 km per uur. Nou, voor de zondag en de maandag zijn er geen waarschuwingen. Dus code geel vanavond in Midden-Gelderland.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

David Grant en Jackie Graham uit het jaar 1985 hier bij Connect. Could I be falling in love? Suzanne Freek uit de Achterhoek, ken jij dat gevoel?

Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek. Connect. Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar, en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vertraging loop je op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je hier een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: De man hangt vol van drugs, tenminste in zijn verleden. Robbie Williams had het jaar 2001 een Supreme hier bij Connect.
1: Dit is Connect met Chris.
0: Hey, van harte welkom op deze zaterdagochtend 2 mei. Het tweede bedrijf van Alles Mag Niets Moet. Met de U Vraagt Wij Draaien garantie. Helaas vandaag zonder Theo Verkempen, maar wel met Joy en Bestil.

Clouseau, en daar gaat ze, het jaar 1989. Hey, leuk dat je erbij bent. De zaterdagochtend hier. Alles mag, niets moet. Met Shakira, aangevraagd door Petra uit Arnhem. Ander liedje, Clouseau, op deze zonnige zaterdag. Ja.

0: beetje een zomergevoel natuurlijk op deze 2 mei met Shakira. En nu de agendaberichten met Cindy.
1: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

regionale muziek hier op de streek omhoog voor Midden-Gelderland. Ben jij ook nou zo'n regionaal artiest en denk je van... hey, ik wil mijn plaatjes laten horen op Connect? Stuur dan even een mailtje naar muziekredactie@rtvconnect.nl. En dan nemen wij even contact met je op. En dan gaan we natuurlijk jouw plaat ook gewoon heerlijk draaien.

0: helemaal niet. Alleen Nick en Simon hier bij Connect op de zaterdagochtend. Ook zo benieuwd naar het uitgebreide weerbericht en de headlines van het nieuws. Die komen nu.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 15 graden in het zuidoosten. Vanavond trekken wat onweersbuien noordwaarts het land over. In het zuiden is het aan het begin van de avond snel droog. In het noorden pas aan het eind van de avond. Morgen eerst overwegend droog met een klein beetje zon. Maar later wordt het bewolkt met af en toe een bui. Maandag eerst nog een buitje, maar het blijft toch overwegend droog. En het ziet er naar uit dat het vanaf dinsdag weer een aantal dagen droog zal zijn. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging 10 minuten. En dan nog de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de grenscontroles is je oponthoud hier een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Sabrina Carpenter on Taste hier bij Connect op de zaterdagochtend in Allersbach die iets moet. En zaterdag is natuurlijk de Nationale Autowasdag. Ik zou nog wel even heel snel je auto wassen, anders wordt het te warm.

0: George Michael, Mary G. Blige en Is. Ook zo benieuwd wat er te doen is de komende weken of dagen in de omgeving. Zit die praatje bij.
1: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.

Melissa Average, Like the Way I Do. En daarmee alweer bijna een einde aan het programma Alles Mag, Niets Moet voor deze zaterdag 2 mei 2026. Zometeen, na het rijnieuws van 12 uur, gaan we luisteren naar Peter en Tijn. Fijn weekend.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente. Dit is Connect. Weekend Live.

0: grote hits, zeg. Van natuurlijk Mart Hoogkamer en Tino Martin en de hartslag van de stad. Ik zeg een hele goede middag. Ja, het is een zaterdag vandaag. 2 mei in het jaar 2026. Ik zeg goedemiddag tegen Tijn.
1: Ik zeg ook wel goedemiddag tegen jou, Peter.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, gaat hartstikke goed.
0: Ja? Ja. Nou, gelukkig.
1: Want het was een lekker nummer. Ik bedoel, was dat niet de zomerhit van vorig jaar? Of?
0: Nee, het was geen zomerhit, maar het was wel een hele lekkere plaat.
1: Ja.
0: Tino Martin en Martin Hoogkamer. Ik moet er eventjes bij komen. Ik heb vanochtend al 2 uur radio zitten maken. En ik denk, ik ga vandaag even lekker rustig aan doen in de show.
1: Oh god, rustig aan. Dan komt het allemaal weer op mij aan.
0: Of, ja, zeker. Hey, wat gaan we allemaal doen in de show?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik heb een... Nee.
0: Goeie vraag. Ja,
1: nee, ik heb een hele mooie zomerhit gevonden. Een nieuwe.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik denk, laten we die zo meteen even draaien. Let Me Down.
0: Oké.
1: Okay. Van, dan moet ik het even erbij zoeken...
0: En we gaan straks natuurlijk bellen met enige echte Arie Storm.
1: Ach,
0: hij had wel een heel erg leuk onderwerp.
1: Ja?
0: Ook dat kan ik even bijzoeken. Maar was dat Arie ook alweer? Jij krijgt zoveel appjes de hele dag binnen.
1: Hartstikke populair.
0: Oh ja, 4 en 5 mei gaat hij het over hebben. Dat is wel een beetje saai eigenlijk.
1: Hoezo?
0: Ja, weet ik niet. Ik heb daar niet zoveel mee. Ik was trouwens gisteren in Wageningen.
1: Ja?
0: En daar gaat het allemaal gebeuren.
1: Ja, daar gaat het bevrijdingsvuur ontstoken worden.
0: En wat heel mooi was, gisteren wilde ik inchecken met parkeren. Maar het parkeren was gisteren gratis. Ik denk dat het te maken heeft met 4 en 5 mei.
1: Hoezo?
0: Ja, geen idee.
1: Waarom heeft het dat weer te maken?
0: Ja, ik denk het. Ik wilde parkeren. Hoe is dat, die vrouw? Leuk, het is gratis vandaag. Ja, ik zeg geweldig.
1: Ja,
0: dat is. Hey, we gaan er een leuke show van maken. Leuke platen staan er voor je klaar. Miss Montreal zometeen, de Benga Boys. En ook Ilse de Lange komt eraan.

0: aan jouw zaterdag bij Quadert met die grootsheid aller tijden. Wat is ze lekker zeg, althans die muziek die ze draait. Ilse de Lange en Next to Me. Even kijken naar het laatste nieuws van vandaag. Ja, het KNMI, dames en heren. Nou is het in ieder geval lekker nog in de regio. Maar heeft naar verwachting voor vandaag iets bijbesteld. Code geel zou vanaf de middag namelijk in het hele land gelden. Maar geldt nu nog voor 9 provincies. Beginnend met Limburg vanaf 3 uur vanmiddag. Lokaal kan daar veel regen gaan vallen. Dus heb je regenjas bij je, Tijn?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Okay, ja, nou. Ik liep hier natuurlijk en ik denk, godsamme, wat is het warm.
0: Dan heb je dan een regenjas
1: voor mij. Ja, ik
0: had hem aan. Oh, serieus?
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Ja, ik denk, ik stapte op de fiets. Ik denk, maar het was een beetje overdreven.
0: Ja, jij denkt, er valt nu al regen.
1: Ja, het heeft al geregend.
0: Ja, 2 druppels, joh. 2 druppels voor de stof.
1: Ja.
0: En jij dacht, van, ik neem gelijk een regenjas mee. Ik had een paraplu meegenomen als ik jou was. Ja, toch?
1: Okay. Regenbroek.
0: Ja. Hé, dan wat laatste nieuws over de brand?
1: Ja, het zijn brandmeesters eindelijk gegeven. Defensie is nog wel actief in het gebied. Dan hebben we het over de brand bij het Harde op de Veluwe. De Defensie is nog wel actief in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw opleidt. De natuurbrand brak woensdag uit tijdens de militaire oefening met kanonnen en explosieven. Op een 500 hectare groot defensieterrein. En dan denk ik, ja, waarom ga je dan ook oefenen als het zo koud is?
0: Ja, maar hij is dus niet aangestoken. Het is per ongeluk misgegaan.
1: Ja.
0: Oh, ik dacht dat het aangestoken
1: dat
0: was.
1: Is, nee, dat is wel het idee nu.
0: Oh ja, maar, of dat de brand is ontstaan door de droogte.
1: Ja, dat is dus... Ja,
0: de reden.
1: Nee, dat is dus een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
0: Oh, wat ongelukkig zeg. Ja, je pech kun je hebben, maar ja, dan heb je wel druk met brandweer, met blussen en zo.
1: Ja.
0: Maar er zijn heel veel mensen die bij de vrijwillige brandweer werken. Die vinden dat leuk dat er brand is, want die mogen dan lekker brandje blussen.
1: Ja, en ja. Ik zag er zijn 5 natuurbranden op wat was donderdag of zo.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, kan ik niet gewoon even helpen of zo?
0: Vind je dat ook leuk?
1: Nou, nee.
0: Maar je hoeft wel lekker spuiten en zo.
1: Nee, maar ik bedoel...
0: Oh. Ja, dat kan toch? Hij houdt van blussen.
1: Ja, maar ik bedoel meer van... Iedereen die rent de benen uit zijn lijf.
0: Ja.
1: En jij zit daar op de bank een beetje...
0: Te kijken.
1: Ja.
0: Ja, maar
1: en dan denk ik, ja, ik kan ook helpen als je
0: wil. Ja, oké. Maar wil je straks hier met de band weer gaan doen dan ook nog? Of dat niet?
1: Nou, nee.
0: Oh, dat niet?
1: Nee, nou, het lijkt op zich wel schijnig.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ik niet. Ik heb een hekel aan brand. Ik vind niks aan.
1: Ja.
0: Ik vind het echt...
1: Brand is natuurlijk niet leuk.
0: Nee.
1: Maar als brandweer zijn, dan kom je om de brand te blussen.
0: Ja, oké. En de poesjes te redden en zo.
1: Miauw.
0: Dat vind ik altijd wel leuk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, nou, ze hadden... Ja.
0: Ja, dat vind ik leuk. Die programma's kijk ik graag.
1: Oh, kijk je tv-programma's
0: aan? Ja, vind ik leuk.
1: Ja?
0: Ja. Hoe meer brand, hoe beter.
1: Nou...
0: Niet?
1: Nee.
0: Oké.
1: Hey, brand brengt alleen maar ellende mee.
0: Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik haat brand. Maar ja, het is wel leuk voor de mensen die het doen. Hè. Ik vind, lossen ze goed op. Oké. Nou, ik heb weer wat van Tijn geleerd. Tijn gaat namelijk bij de brandweer, dames en heren. Hoe leuk is dat? Dit is Just a Flirt. Miss Montreal bij Connect.

0: Venga Boys met Up and Down is ook wel een beetje een Koningsdagnummer, toch?
1: Is dat zo?
0: Ja, toch?
1: Ja, misschien een klein beetje.
0: Een beetje feest.
1: Feestplaatje.
2: Ik wil het meer een zomerse vibe hebben.
1: Ja, ik dus ook. Okay. Maar hij is al uit de jaren 90, hè? Voordat jij nog gemaakt werd, zeg maar, door AI.
0: Ja, toen...
1: ja, toch, tegenwoordig wordt alles door AI gemaakt, hè?
2: Ja,
1: maar ik moet zeggen, ik maak heel veel flyers en zo. En ook jingles en zo. En allemaal via ChatGPT. Ik vind dat zo mooi
0: en
1: dat het allemaal kan.
0: ChatGPT kan toch geen audio maken, of wel?
1: Suno. Ja,
0: ja,
1: ik doe het via
0: AI. Ik heb gisteren even Suno geprobeerd.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat niet. Nee.
1: Nee, je moet wel weten hoe het werkt, want het werkt allemaal niet vanzelf, zeg maar.
0: Nou, ging dat maar vanzelf dan?
1: Nee, het gaat niet vanzelf. Je moet wel het juiste invoeren en kijken hoe je ermee om moet gaan. Maar
2: welke genre je zou willen, in welke stijl je zou willen, en dan bepaal je een tekst. Maar ook woorden die best wel moeilijk zijn, dan moet je dan op een andere manier intypen. En dan wordt het wel wat.
1: Ja, dat is maar aardig. Ik lukt me aardig. Ja. Ik vind het best wel leuk dat ik dat kan. En ik probeer het altijd nog voor een hele lage prijs of voor niks te doen, zeg maar.
2: Ik vind het jammer dat ik jullie AI-liedje heb gemist, 5 over 12.
1: Oh ja, leuk liedje.
0: Zullen we nog een keer voor je draaien?
1: Nee, we gaan niet nog een keer draaien. Hé, maar jij wil het hebben over artiesten die ze omdraaien. Wat draaien ze om?
0: Nee, niet omdraaien, verdraaien.
1: Oh, verdraaien. Ja. Ik verdraai ook wel eens wat.
0: Ja. Het komt erop, omdat ik zat gisteravond de Voice te kijken. Vraag niet hoe ik daarbij kwam. Maar dat stond gewoon op. En toen ging een jongen, die ging... Ik weet even het nummer niet meer, maar... het was vorig jaar een nogal grote hit.
1: Ja.
0: En daarna kwam er een meisje en die ging... Dat ging niet ook al. Die ging Avond van Boudewijn de Groot zingen.
1: Oh ja, oh leuk.
0: Ja. Ja. Maar dan gaan ze die helemaal verdraaien. Dan gaan ze die helemaal op hun eigen manier zingen. En dan denk ik, ja, maar zing het dan gewoon na zoals het origineel is.
2: Oh. Ja, maar, ik begrijp je standpunt. Maar dan zou je eigenlijk met een mini playback show mee moeten doen. Als dat wel je weer terug op de buis zou kunnen komen. Kijk, de Force is natuurlijk eigen stijl, hè? Dus op de manier akoestische versie van bijvoorbeeld Suzanne Verreken. Hoe heb ik voorbij horen komen? En zo zijn er wel meer liedjes dat ik denk van... dit had eigenlijk origineel moeten blijven.
1: Ja, dit liedje is dat, hè? Voor degene die het niet weet. Ik vind het wel echt een mooi plaatje.
0: Ja,
1: ja, maar draai toch gewoon even doorheen. Kun jou schelen, joh. Dat is leuk. Maar zei je met die tongen dat ook sneller op een uptempo of dat niet?
0: Nee, ze ging dan helemaal uithalen doen en zo.
1: Dat is toch mooi? Ik vind dat prachtig. Een soort cover.
2: Ik ben nou...
1: Ik vind dat mooi, dat mensen dat doen, eigenlijk. Want het is best een saai plaatje, kom op zeg.
0: Ja, het is
1: geen... Als je in de grafstemming wil komen, draai je
0: dit
1: niet.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is wel zo, oké. Dat was het eigenlijk.
0: Ja, maar Cloud doet dat ook, hè?
1: Cloud, ja, ik vind Cloud geen reet aan, sorry.
0: Want die gaat dan, maar die gaat dan ook live op het podium zijn nummers gaan verdraaien.
1: Ja, ik heb niks met die gast.
0: Daar heb ik een hekel aan.
1: Nee. Aan hem of aan de
0: verdraaien van zijn muziek?
1: Ja, ik vind het
2: ook. Ik vond hem op het Songfestival vorig jaar, vond ik hem wel leuk.
0: Met La Dada, of?
2: Nee. C'est la vie, toch?
1: C'est la vie. Ja, ik vind dat toch...
0: Ja, ja.
1: Nee, ik vond niks.
2: Je termen.
0: Hoeveel is hij geëindigd?
1: Laatste.
2: Ja, voor jullie wel.
1: Ja, nee, ik vond het helemaal niet. Ik vind hem wel sympathiek, maar ik kan niet zingen in mijn ogen. Maar goed, ik ook niet. En zo meteen om 20:30 hebben we het laatste regionieuws. Wat heb je daarin, Tijn?
0: Daar heb ik in zitten.
1: Gaat
0: een
1: zoeken?
0: Ongeluk op de Westerpoortse dijk gisteren.
1: Oh, wat is er gebeurd?
0: Ja, dat hou ik nog even geheim.
1: Oké, dat horen we zo.

0: goede keuze, Tijn, voor deze plaat. Hij is lekker. Wie was het?
1: Dit was...
0: Is.
1: Demino David.
0: Ja, hoe kom je eraan? Is het nieuwe plaat?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik kwam net niet op de naam, maar die zong die jongen dus gisteren bij The Voice.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus die was vorig jaar wel... Vorig zomer.
0: Oké. Okay. Ah, jij bent jong. Jij moet meer in die muziek thuis zitten als wij, vind ik.
1: Ja, dat hoort eigenlijk.
0: Ja, vind ik wel. Maar goed. Hey, zometeen gaan we met bellen met de enige echte oude Arie. Rots in het vak. Ja. Even, wat voor reactie kreeg ik daar? Ja, je ziet het allemaal niet. Binnenkort trouwens kun je ons ook zien. Maar je had een rare reactie. Zei Arie, je kreeg bijna een hartattack.
2: Wat dan?
0: Dat weet ik niet.
2: Arie de hartattack. Oh, dat ik er een hartattack van kreeg.
0: Ja.
2: Oh nee, ik dacht dat hij hier naar de studio kwam. Nee, ik vind het. Daar moet ik altijd om zo lachen. Ik vind Arie echt een hele lieve man. En altijd even dan zijn vrouw mee.
0: Ja.
2: Ik moet er altijd om lachen. Ik vind ze heel erg leuk.
0: Nou, dat vind ik bij hem te horen. Ja, dat is dankjewel. Dankjewel voor je eerlijke mening. Maar hoogste tijd voor. Ga je bijpraten met het allerlaatste nieuws van 12:30 uit de regio. Wordt gelezen door Tijn. Tijn, een hele goede middag.
3: Goedemiddag. Een motor is gistermiddag op een busje gebotst op de Westervoortse dijk in Arnhem. De motorrijder reed in de richting van de Olde Barneveldstraat, waarbij hij door een onbekende oorzaak achter op een busje reed. De motorrijder is nagekeken door het ambulancepersoneel. Het is onbekend of hij mee moest naar het ziekenhuis. De motor is afgesleept door een bergingsbedrijf. In Doorwerth zijn vrijdagochtend twee auto's betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing op de Utrechtse weg. Volgens een verslaggever moesten de auto's plotseling remmen voor een overstekende voetganger. Eén persoon moest mee naar het ziekenhuis. Het is onbekend of dit een goed voetganger of een van de bestuurders was. Door het ongeval was de rijbaan tijdelijk gestremd. Vitesse heeft gisteren goed nieuws gekregen. De procureur-generaal heeft namelijk geoordeeld dat Vitesse terecht haar proflicentie heeft weten terug te krijgen. De KNVB had namelijk een cassatiezaak aangespannen. Nu is het niet in één keer alles goed voor de Arnhemse club. De KNVB moet namelijk nog het overdragen van het zeggenschap van de club goedkeuren. De deadline hiervoor is 30 juni. In heel het land geldt deze middag code geel. Vanwege stevige onweersbuien, deze kunnen in de loop van de middag overtrekken. Naast neerslag wordt er ook harde windstoten verwacht.
0: Ik moet wel zeggen, ze maken mensen altijd zo bang met die onzin. Code geel, code oranje.
3: Ja, maar je moet het altijd toch even melden.
0: Ja, maar dat was vroeger niet.
3: Nee?
0: Nee joh, dat is iets van de laatste tijd. Code geel, kijk uit. Je moet gewoon het weer in de gaten houden. Je ziet vanzelf.
3: Wijsheid van Peter. De lokale partij Arnhem Centraal schuift een kandidaat-wethouder naar voren. De keuze is gevallen voor Tienta van Pelt. De gemeenteraad moet haar benoeming nog goedkeuren. Het is onbekend wanneer dit gaat gebeuren. Dan krijg je nog wat weer voor vandaag. Het is lekker lenteweer met zo'n 25 graden, maar vanavond trekken er dus die zware onweersbuien over. Hiervoor is ook code geel afgegeven door het KNMI. Na zo'n onweersbui blijft er nog maar 13 graden over van de 25. Meer nieuws is te vinden op rtwconnect.nl en in de app.
0: Tijn, dankjewel. Dan staan we nog vast op de Nederlandse wegen. Waar in de regio?
3: Ja, de A12, Arnhem, A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort. 2 kilometer plus 3 minuten. A12 Arnhem Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer plus 10 minuten. En als laatste de Duitse grens naar Arnhem. A12 knooppunt Ouddijk richting knooppunt Velverbroek. 13 minuten, 8 kilometer.
0: Tijn, dankjewel. En ik heb er zometeen goed nieuws voor fans van André Hazes.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Back to the 90s met Nakatomi en Free. En als je dan nog jong bent en dan zit je met je handen tegen je oren aan, dan denk je, wat is het voor vreselijke muziek. Maar ik vind het lekker, zeker als je in de auto zit. En mensen die nu in de auto zitten, die hebben ervan genoten. Dan zet je je speakers gewoon keihard aan en dan doe je gewoon genieten van die muziek.
1: Ik vond die mooi.
0: Nee, maakt niet uit. Smaken verschillen. Maar we gaan nu na volgens jou de zomerhit van 2020.
1: Ja, kijk, ik heb een nieuwe zomerhit gevonden. Ja,
0: voor jezelf, hè? Voor jezelf.
1: Vind ik, denk ik. Ik denk dat het een zomerhit gaat worden.
0: En de reden?
1: Anders gaan we gewoon heel vaak hier draaien op Connect.
0: Ja, maar wat geeft jou de zomervibe?
1: Ja, het heeft een soort van uithalen. Het is stevig. We hadden net Born with a Broken Heart.
0: Ja, was ook leuk toch?
1: Ja, die is rustig.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment, bam.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik snap
1: je wat ik bedoel?
0: Ja, ja.
1: En dat heeft dit nummer ook. Okay. Het is van Cammy Barnes.
0: Ja.
1: Dat is een man uit Schotland.
0: Kan hij niks aan doen?
1: Wat is het nou weer mis met mensen uit Schotland?
0: Ja, vreselijk. Die raakt haar accent alleen al. En wat heeft hij ook weer?
1: Hij is een doedelzak.
0: Doedelzak, ja.
1: Ja, er wordt ook doedelzak ingespeeld.
0: Heeft hij ook een rok aan?
1: Nee. Oh. Hij heeft gewoon een broek aan.
0: Een broek, dat is saai. Hij moet dan een rok aan, vind ik.
1: Ja?
0: Ja, dat hoort. Als je Scotties bent...
1: Ja, want hij is normaal singer-songwriter.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar dit is dus zijn eerste eigen nummer.
0: Ja, maar jij zegt dit wordt de zomerhit van 2026. Nou, ik ben
1: benieuwd. Of een hitje.
0: Een hitje. Nou, kijk, je krabbelt alweer terug. Nou. Ik stel voor, we gaan even luisteren. Kunnen we daar even over oordelen, ja?

0: volgens Stijn moet dit de zomerhit van 2026 gaan worden. Kemmik Barnes en Let Me Down. Ik moet wel zeggen, het klinkt zeker niet slecht.
1: Niet slecht.
0: Nee, maar of het nou een zomerhit gaat worden, een zomerhit moet echt meer temperamentvol zijn. Met Spaanse klanken en zo.
1: Jij vindt meer Despacito.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar we zijn even aan het uitzoeken, want er is een zomerhit aan. Komt eraan van Nederlandse bodem.
1: Ja, ik kan hem niet vinden.
0: Nee. Maar ik weet niet hoe die gast heet. Maar hij wordt veel gedraaid op de radio, maar we hebben even zijn naam kwijt.
1: Beetje bollegozer.
0: Ja, dat kan. Dan kan hij ook niks aan doen, maar niet zoveel patat eten natuurlijk. Hè? Dan krijg je dat. Ja. Maar hij is wel leuk. We gaan hem even opzoeken wie het is, oké?
1: Ja, ik ga dat nu opzoeken.
0: Ja, ik was aan het zoeken, maar het lukte me niet. Dat was zo meteen. En de grootste is alle tijden. Je hoort op de radio hier bij je Connect. Je kunt ze aanvragen, hè? Je favoriete platen. 0316 6x3 app even de studio. Dit is Paul en Michael. En de girl is mine.

0: Ja, ik heb daar nooit zoveel last van dat ik denk van the girl is mine. Heb je daar wel eens last van? Dat je denkt van the girl is mine? Nee, hè? Ook niet. Toch? Oh, sorry, de verkeerde. Ja, sorry, spijt me.
1: Nee.
0: En jou mag ik dan niet vragen. Nee, jij mag ik nog niks vragen. Nou, ik hou mijn bek dicht. De zomerhit van 2026 hadden we net even over. Maar als we gaan googlen, doe dat thuis maar eens op je telefoon en vraag je wat wordt de zomerhit van 2026. Dan kom je uit bij Justin de Wild.
2: Met DT.
0: Dat zeg je?
2: Met DT.
0: Met DT, ja. De naam staat er niet bij, maar ga je googlen, ga je naar de top 30, dan kom je tegen ergens in de lijst deze plaat. Ja, de top 30, de Nederlandstalige top 30.
1: Ja, de Dutch Charts top 30, ja.
0: Daar staat hij inmiddels op.
1: Je hebt de Oranje top 30, je hebt van alles en daar staat hij.
2: Wanneer bestaat dat?
0: De Radio NL top, je hebt de Radio NL top 30, de Oranje top 30, de TV top 30, weet ik veel. Ja,
2: hoe komen jullie daar weer bij top 30?
1: Je hebt verschillende lijsten, Tijn.
2: Top 30,
1: je hebt de Nederlandse top 40, je hebt de Dutch Charts top 30.
2: Zulke top 30.
1: Je had de Connect 44, je had van alles.
0: Ja.
1: De favoriete FM 40 had je nog ooit.
2: Hij staat op nummer 5.
0: Ja, en jij kent geen top 30?
2: Nee, ken ik niet.
0: Oh, wat erg.
1: Maar de lijsten die zijn nog niet helemaal actueel, want ik denk dat hij nu wel op nummer 1 staat. Dankzij zijn, denk ik ook wel.
0: Maar vertel eens even wat over die gast. Hij komt uit Veenendaal, zei je net.
2: De Schilderswijk.
0: Maar jij kent hem al van Bingo Worm.
1: Wat mij is opgevallen, hij heeft nu best wel landelijke bekendheid gekregen dankzij de uitnodiging die hij van Tim Klein heeft gekregen van de ochtendshow bij 538.
0: Dan zit hij gelijk binnen.
1: En hij mocht optreden op Koningsdag in Breda. En sindsdien merk je dat er meer aanvragen voor hem zijn en dat zijn muziek nu ook gewaardeerd wordt. Wat me wel op is gaan vallen, hij zit bij Lucas Entertainment.
0: Ja.
1: En ik keek heel even in de archieven terug. Tot 2 weken geleden kostte een half uurtje zingen nog €450. En inmiddels is dat bijna vertiendubbeld.
0: Ja, maar hoe kan dat? Wie bepaalt dat dan, de bekendheid?
1: Nee, de management.
0: Ja, oké, maar eerst €450 omdat hij niet bekend is?
1: Nee, maar je hebt toch een platenlabel? Kijk, de platenlabel Lucas, die zegt zo van... Goh, hij is nu bekend, dus daar kunnen we mooi geld aan verdienen.
0: Ja, maar dat is ook zo, nu wordt hij dus geboekt en voorheen niet.
1: Want vergis je niet... Hij krijgt denk ik maar een percentage van alles wat hij binnenhakt, hoor.
0: Echt waar?
1: Ja, want de productie, wat denk je, de muziek moet betaald worden. Ja, ja, ja, ja. De management moet betaald worden.
0: Maar als hij niet zingt, komt er ook geen geld binnen natuurlijk uiteindelijk.
1: Nee, dan komt er inderdaad geen geld meer binnen.
2: Nee, maar hij zal toch wel een aanzienlijk aandeel krijgen.
0: Ja, ik denk een procent of 25 of zo, toch wel.
1: Hier. Nou, iets minder hoor, denk ik.
0: Minder?
1: Ja, minder.
0: Poeh, ja maar goed, €5000 of een half uur slaat ook helemaal nergens op. Dan moet ik 2 maanden voor werken of zo.
1: Ja, ach.
0: Ja, toch? Nou, laten we even gaan draaien. Volgens ChatGPT en zo. Is het nog? Ja. Ja, dat is toch zo? Maar ik ga kijken. Hou je bek, joh. ChatGPT, dan zeggen ze dat het zo mensen wordt van 2026. We gaan luisteren.

0: zo word je naar voren gehaald. En met ja, Koningsdag 2026 mag je optreden daar bij 538. En ja, dan heb je gewoon meteen bekendheid te pakken. Zo makkelijk kan het zijn. Justin de Wild hoorde je en Cheerio hier op Connect op de zaterdag. En ja, van die top 30, oranje top 30, had jij nog nooit van gehoord, hè?
1: Nee.
0: Ja, het is ongelooflijk, echt waar. Dan moet je toch weten, maar goed, maakt niet uit.
1: Ik ken alleen de top 40.
0: Ja. Er is ook een top 50.
1: Ja, dat klopt. Dat vind ik raar. Er staan andere nummers in dan...
0: Ja, dat klopt. Maar die hoort weer bij een bepaalde radiozender, geloof ik. Hé, hey, wij gaan geen toplijst draaien. We gaan wel zometeen veel meer leuke plaatjes draaien. Wil je wat leuks horen, mag je altijd even appen. Niet dat we hem openzetten, maar je mag het proberen. En straks hebben we Arie aan de telefoon. En heb je nog wat leuks bijzonders wat je wil melden straks in deel 2? Of zeg je van, mensen moeten vooral niet luisteren? Zeg maar.
1: Nou, zet de radio maar uit, want... Vanaf nu gaat het niveau omlaag. Nee, grapje.
0: Okay.
1: Lekker blijven luisteren, okay, natuurlijk.
0: En deze wilde jij horen, hè?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, ik weet niet. Dit is gewoon een heerlijk nummer, denk ik, vind ik.
0: Nelly Furtado en Powerless. Straks deel 2 van de show. Blijf luisteren naar Peter Tijn met Weekend Live. Tot zo.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Sumut Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie vier mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. Drie verdachten werden aangehouden voor mishandeling, één persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk door grenscontroles op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Daar sta je vanaf knooppunt Ouddijk vast en doe je er een kwartier langer over. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat het stil bij knooppunt Velperbroek. 10 minuten door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Rick.
1: Heel leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Hier op zaterdag 2 mei alweer. Ja, helaas zonder Natasha, maar ik heb de mannelijke versie. Lawrence heb ik natuurlijk weer bij me vandaag. We gaan meteen door naar de muziek. Dit is Go Back to the Zoo met Electric.

0: Madonna, Like a Prayer, hoorde je hier op Connect. Zo zijn een beetje van naakt tonier houden, denk je?
1: Wat zei je? Sorry?
0: Zou Madonna van naakt tonier houden?
1: Wow. Ik weet niet met die rimpels. Ja, van boven is ze strak, maar van onder zal ze niet zo strak meer zijn.
0: Ik wil het niet weten. Ik wil het echt niet weten. Alles behalve. Ja, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Hier natuurlijk weer op zaterdag 2 mei. Ja, ik ben benieuwd naar hoe jouw week is gegaan deze week. Wil je dat nou delen? Ben je natuurlijk van harte welkom. 0316, 6x3. Of via Instagram, Rick op de Radio, ben je natuurlijk van harte welkom. Ja, mijn week die was eigenlijk een beetje een hele aparte week.
1: Vertel.
0: Nou, ik... Het was geen makkelijke week, laat ik het zo zeggen. Ik heb namelijk besloten om mijn werkgever gedag te zeggen. En dus de knoop door te hakken en te gaan voor een andere uitdaging. Dus dat is toch wel, voelt toch wel raar. Of zo.
1: Ik sta ervan te kijken. Ja, ik hoor het nu voor het eerst, dus ik wist het niet.
0: Nee.
1: Maar dat is misschien een verstandige keus geweest.
0: Ja, dus het was een lastige keus. En natuurlijk weet je, nou gaat natuurlijk de twijfel komen. Joh, moet je dat wel doen? En, soms is een ander avontuur ook meer van harte welkom natuurlijk.
1: En het duurt maar een paar dagen en dan is het gevoel ook weer wat minder, hoor.
0: Daarom, zo is het ook wel weer.
1: Je hebt wel je hele hart en ziel gegeven in je werk. Dus,
0: daarom, zo is het. Ja, hoe was jouw week, Lans?
1: Ik had een druk weekje, want maandag hadden wij Koningsdag hier.
0: God, ja.
1: Er was een en al chaos. En dan, mis ik de maandag weer als een normale werkdag. Dus dan schuif ik alles door naar de dinsdag. Nou, en zo werd de dinsdag de woensdag, et cetera, et cetera. Dus ik heb de afgelopen dagen zoiets van bijna 50 uur nog gewerkt achter elkaar vanaf dinsdag. Dus het was weer een heftig weekje. Dus dit is mijn enige rustmoment wat ik nu heb. Dat is de zaterdagmiddag, ja.
0: Ja, dan zit je hier vervolgens. Hoeveel rust we gaan krijgen, dat weet ik niet. Had jij ook dat echt de hele week anders aanvoelde? Dat je op dinsdag dacht, het is maandag en op die manier?
1: Nee, dat gelukkig niet.
0: Ik moest dus vrijdag, hebben wij standaard in het dorp, hebben wij de markt. En moest ik kaas halen op de markt. Ik stond op donderdag tot in het centrum om kaas te halen. Ah. Ik kom eraan en ik denk, er is geen markt. Ik denk, heb ik wat gemist? En kijk op mijn telefoon, oh wacht, het is donderdag. Dat klopt helemaal niet. Ja, het was een lekker chaotisch weekje.
1: En de komende week met bevrijdingsfestivalen bijvoorbeeld?
0: Ook nog, ja.
1: Maar ja, dit jaar is het geen officiële feestdag volgens mij. Het
0: ik volg dat pas weer. Volgens mij inderdaad 2030. Ik volg dat nooit zo in de zin van wanneer is het wel, wanneer is het niet.
1: Nou, dan hoef je niet bang te zijn dat volgende week ook een dramaweekje voor je gaat worden.
0: Nee, dat verwacht ik niet.
1: Nee, komt
0: dat,
1: goed.
0: Geen gekke dingen in ieder geval. Ken jij, ben je een beetje bekend op TikTok?
1: Ik zit er wel eens op. Ik post daar niks op, maar ik zit er wel eens op.
0: Dat is de verkeerde. Oh. Hey, waarom? Ik mag geen plaatje meer instarten.
1: Hoezo niet?
0: Ja, dat weet ik niet. Hallo?
1: Oh, dan moet je maar Kim niet even uitvullen of doorstarten.
0: Ja, nou, als ik het. Nou ja, dan geen agenda berichten. Het spijt me.
1: Nee, dan geef haar gewoon even vrij.
0: Nou, dan gaan we gewoon lekker naar regionale muziek toe. Dat is ook wel eens een keer lekker, toch?
1: Ja, dat
0: regionale
1: vind ik ook leuk.
0: Muziek. Nou ja, dan. Ik weet niet of Frey op TikTok zit, maar dat gaan we nu meemaken. Dat gaan we nu meemaken.
1: Ja, komt het nou puur omdat ik erbij zit?
0: Daar gaan we toch niet mee. Nee, dan wordt het de podcast, dames en heren. Leuk dat je luistert.
1: Leuk.
0: Ja, nou, wat is dit nou? Hallo.
1: Het werkt niet, hè?
0: Intussen werk ik het broken.
2: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect. Keep my poker face and my patience till the

0: Frey met We Will Get There. Regionale muziek hier op Connect. Ja, ik mag wel weer een bedje instarten. Dat is fijn, dat is heerlijk.
1: Leuk,
0: fijn dat het werkt, ja. Even kijken, ja, het groot onderhoud aan de IJsselbrug op de A12... dat gaat gelukkig voorspoedig. En Rijkswaterstaat meldt dat vanaf dinsdagavond 5 mei... ze beginnen te starten met het afbouwen van de tijdelijke verkeerssituatie. Ja, daarom gaat de brug voor automobilisten richting... uit de richting van Duitsland eerder open. Ja, en tijdens deze afbouw moeten mensen wel nog rekening houden met extra reistijd en verkeershinder. Zo meldt onder andere Omroep Gelderland. Ja, eerder zou de afsluiting tot 14 mei duren, maar dat lijkt dus sneller te gaan.
1: Kijk, is dat eens een keer positief?
0: Nou, dat is ook wel eens een keer positief.
1: Dat mag in de krant.
0: Dat staat gelukkig in de krant. Anders had ik het ook niet gebruikt. Nee, dat is toch wel mooi. Ja, op de A12 is het natuurlijk al een paar dagen extra hinder door de afbouw van de werkzaamheden op de IJsselbrug. Ja, en het hinder is vooral merkbaar voor verkeer vanuit Duitsland. En de afbouw van de verkeerssystemen start dus 5 mei. Ja, op 6, 7 en 8 mei is het overdag ook drukker dan normaal. Verkeer vanuit Duitsland rijdt dan over de betonnen IJsselbrug. Maar er zijn minder rijstroken richting Utrecht. Ja, de op- en afritten bij Westervoort en Velperbroek, die blijven wel open. En verkeer vanuit Utrecht richting Duitsland rijdt eigenlijk precies nog zoals nu. Ik had het eigenlijk vandaag ook weer. Mensen... Er staat dan een pijlwagen als je vanuit Utrecht komt.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, wat mensen dan doen, die rijden door tot die pijlwagen... Ja, en dan willen ze er nog tussen.
1: Ja, klopt.
0: Jongens,
1: ja,
0: hou daar gewoon mee op.
1: Ja, dat is... Ik had die fout gemaakt de eerste keer. Ik denk van, nou, dan ga ik de middelste rijbaan pakken. Maar ik pak nu al rechtstreeks bij afrit Arnhem. Maar ik gelijk de rechterrijbaan, dan weet ik, oh, daar zit ik goed.
0: Ja.
1: Want dan rijd het meest het logische door. Want anders ben je maar aan het kloten van links naar rechts.
0: Maar het schiet ook niet op, want dat remt het alleen maar. Dat stopt het alleen maar.
1: Klopt, en wat me dan wel weer opvalt... is dat het dan meeste Duitse kentekens zijn die dan te laat invoegen...
0: Dat viel mij vanochtend ook op. Een soort oude pick-up die inderdaad meteen doorreed tot de pijlwagen. En dan nog even ertussen. En liefst dan nog over die ribbeltjes heen, hè? Dat is nog het liefst. Je ziet ook helemaal dat ze verlegd zijn en dat ze niet meer op de plek liggen waar ze horen.
1: Nee, ja, dat is echt...
0: Ik vraag me...
1: Sorry?
0: Oh ja, gewoon camera erbij inderdaad. Opa, ophangen. Ja, volgens mij in Duitsland doen ze dat. Als je inderdaad een wegomleiding hebt, zit volgens mij in ieder bord of een pijlwagen zit volgens mij een camera die detecteert dat ze doorrijden.
1: Oeh.
0: Ja, ik vind dat best wel mag gebeuren hier in Nederland,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, ik vind het ook altijd mooi als ik dan op Dumpert of filmpjes zie bij op X bijvoorbeeld van Rijkswaterstaat, dat iedereen door zo'n rode kruis scheuren.
0: Ja, bizar.
1: En dan vind ik mooi dat ze dan een boete krijgen.
0: Ja, en terecht.
1: Ja, absoluut.
0: En terecht. Ja, het is echt waar. Het is bizar.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, we gaan kijken of we nou wel muziek mogen instarten. Namelijk iets van Earth, Wind & Fire lijkt me wel lekker.
1: Oh, leuk.
0: Ja!
1: Ja!
0: In één keer! Het mag, het is een godswonder. Dit is Star op Connect.

0: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. In Scheveningen heeft de politie vier mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. Drie verdachten werden aangehouden voor mishandeling. Eén persoon kreeg een boete voor belediging. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole is hier 10 minuten vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is het druk bij knooppunt Velperbroek. 5 tot 10 minuten vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Politie Warnsveld, kan je niet even blijven? Nou, gelukkig blijf jij de hele dag.
1: Ja, ik wel.
0: Ja, ik wil eigenlijk even met je gaan terugblikken op afgelopen maandag. Wij hebben dat eigenlijk buiten de uitzendingen al best wel gedaan. Maar ik wil toch even terugkomen op één punt. En ik vind, en ik denk dat ik dat nu op het juiste moment kan doen, want dan heb ik het toch nog een keer erop staan. Westervoort. Skippyballen.
1: Och, krijgen we dat weer hoor. Nee, overdag.
0: Ja, ik heb er toch de hele week mee in mijn hoofd gezeten dat ik denk van, ik moet hier iets mee. Ik moet hier iets mee.
1: Laat me raden, je hebt jezelf opgegeven.
0: Nee. Ik heb wel overwogen om jou in te schrijven. En dan te zeggen, aju. Maar nee. Voor de mensen die het maandag niet gehoord hebben. Afgelopen maandag hebben wij... Jeffrey heet hij volgens mij.
1: Jeffrey.
0: Hij was vrijwilliger bij Koningsdag in Westervoort. En hun gaan in augustus gaan ze het wereldrecord skippyballen verbreken.
1: Ja, en we kregen te horen, je hebt voor kinderen, maar je hebt ook zeg maar skippyballen
0: voor volwassenen.
1: Voor volwassenen, wat stevige persoontjes, zoals
0: precies.
1: Ik.
0: Ja. Nou, daar was jij eigenlijk al meteen blij mee, want jij denkt, yes, ik kan ook meedoen.
1: Ja.
0: En ja, we hadden eigenlijk een beetje het plan van, joh, het zou toch wel leuk zijn om mee te doen. Weet je, mee te zetten aan een wereldrecord en dan vanuit Connect daarbij zijn, dat is toch...
1: Ja, dat is toch wel stoer.
0: Is toch wel leuk eigenlijk. Het was volgens mij 500 meter skippyballen met 1500 mensen.
1: Maar ik ben nog steeds bang als ik daar aan mee ga doen. Ik moet elke keer aan de kebabzaak denken. Want ik ben bang als ik ga skippen dat ik net als zo'n kebabspies zeg maar naar beneden rol.
0: Ja. Nee, maar ja, weet je, ben je wel meteen beneden. Want het was op de Westervoortse brug.
1: Ja.
0: Als ik het goed zeg, daar gaat het wereldrecord plaatsvinden. Wat gaan we doen?
1: Och, wil je dat nu weten of mag ik er nog heel even over nadenken?
0: Denk er nog maar even over na.
1: Ik zou het wel leuk vinden, maar ik denk wel dat ik dan... Want wanneer werd het ook weer gehouden?
0: 21 augustus.
1: Dan hoop ik dat ik van iemand zo'n Ozempic spuit mag lenen. Dat ik misschien een aantal kilo's kan afvallen. En dan kan ik wel mee.
0: Nee, joh. Gewoon
1: ja,
0: in één keer.
1: Ja, maar ik ben zo onhandig met alles, man. Dan ga ik op zo'n bal zitten, dan ga ik... Wee, skippy,
0: ik denk dat ik er achteraan hoor, hoor.
1: Maar jij rolt nog netjes. Ik rol echt als een kebab. Zo was een varken in het weiland. Ga ik
0: Nee, maar dat is toch alleen maar mooi. Dan ben je wel de eerste die over de lijn komt. Dan staat het toch voor misschien op jouw naam.
1: Is het een keer niet een Nigeriaan? Is het gewoon een keertje een eigen lokale Indo? Ja.
0: Een regionaal recordzetter. Ja, we gaan erover nadenken. Het lijkt me wel heel leuk, maar eigenlijk zit er toch wel een herinnering aan vast.
1: Oh nee, ik voel hem aankomen. Mag ik even vast recht zitten zo? Wacht even.
0: Ja, zit je?
1: Oh, wacht even, mijn kloot zit
0: op. We hebben een vrijdag, hebben een op maandag vier keer gedraaid.
1: Oh, fuck it.
0: We gaan het gewoon doen. Frans Bauer met Skippyball. Hoi hier op Connect.

0: Hans Bauer, Skippybal. Ja, dit zorgt toch wel dat ik weer terug ben op maandag.
1: Lekker, hè?
0: Het is 3:15. En dat betekent één ding. We gaan naar de socialplaat.

0: Ja, het is vandaag de internationale dag van het naakt tuinieren. Ja, het is een hele bijzondere dag, maar het is eigenlijk eentje die al best wel een tijdje bestaat. Ja, de organisatoren die zijn vooral enthousiastelingen die van naakt tuinieren houden. Ja, meer informatie kan je ook vinden op de website voor World Naked Gardening Day. Het is namelijk een dag die is overgevlogen vanuit Amerika. Ja, en blijkbaar in Nederland doen wij er ook aan mee. Ik doe er niet aan mee, maar goed. Dan moet je natuurlijk twee platen tegenover elkaar zetten die iets met naakt, iets met strippen of iets in die trant.
1: Iets erotisch eigenlijk.
0: Iets erotisch,
1: wat erbij,
0: ja. Weet je. Ja, nou kan ik natuurlijk wel Crisscross Amsterdam met seks draaien, maar...
1: Ja, of Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie, bij wijze van
0: ja,
1: zulke platen.
0: Maar weet je, als je aan naakt denkt... Ja, weet je, iedereen... Waarom moet je meteen een koppeling aan inderdaad seks of erotisch denken? Je kan het ook gewoon naakt. Ja. Zoals Peter net zei, ik lig nog wel eens naakt in de tuin. Heeft niks met seks te maken.
1: Nee, dat is gewoon...
0: Maar goed, genoeg voor alle kleine kinderoortjes. Ja, dan moet ik natuurlijk twee platen tegenover elkaar zetten. En dat is eentje van Liam Payne, Strip That Down. En die klinkt zo.

0: hij is helaas niet meer onder ons, maar dat betekent niet dat zijn muziek niet gedraaid kan worden. Stripped It Down is een van de keuzes en die zet ik tegenover een Nederlands product. Ja, niet Blote Jongens in het Park van Paul de Leeuw, want die hebben we nou eenmaal al gedraaid.
1: Ja.
0: Ja, de eerste waar ik eigenlijk aan dacht was Naakt op het plein van Goldband.

0: je nooit. Ja, normaal gesproken draai ik het refrein, maar ja, ik kan helaas niet het refrein laten horen, maar wel de intro's. Ja, weet je nou wel al welke we horen, ben je natuurlijk van harte welkom. 03166x3 of op Instagram, Rick op de radio, ben je natuurlijk van harte welkom om te stemmen. De story komt zo online, met de poll erin. Maar ja, het is toch wel weer een moeilijke hoor.
1: Ja, dat is een hele moeilijke.
0: Het is weer een, ik denk, we geven jullie even de tijd om na te denken. We gaan gewoon lekker door naar de muziek, waaronder deze van Jimmy Neil.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president...

0: de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartendieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles is het druk op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Ouddijk en het grensgebied doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Het is ook druk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 5 tot 10 minuten vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connected.

0: Oh. Ja, dat is het schuifstel te lopen.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Steeds komen in die army nou. Oh. Ja, het wordt echt rare dingen hier in de studio. Het is maar goed dat de camera's nog niet werken hier, want dat is niet best.
2: Nou, ik begreep vanuit de programmaleiding dat we zelf konden beslissen of die dingen aangingen, ja of nee.
0: Ja, maar toch.
2: Ja.
0: Ik zorg er wel voor dat ze aanstaan als jij er bent. Ja, ben jij een beetje een zwemtype? Hou je van zwemmen?
2: Ik vond het altijd lekker om te zwemmen. Ik ging altijd wel naar een zwembad. Ik woon in Nieuwegein natuurlijk, dus ik ging altijd naar Merwestein.
0: Ja.
2: Strandje vond ik ook wel lekker, maar de laatste tijd iets minder.
0: Ja?
2: Ja, dat komt gewoon puur, je weet het, ik worstel met mijn gewicht. En een beetje schaamte en zo. En iets minder. Ik zal niet zo snel meer nu naar het zwembad gaan. Of ik moet echt binnen no time 30 kilo zijn afgevallen.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat is ook wel weer zo. Ja, want waar ik namelijk naartoe wil gaan, is het zwemseizoen is natuurlijk weer begonnen. Want het wordt weer lekker weer. Ja, en in Gelderland tellen we ongeveer 79 zwemlocaties waar de waterkwaliteit en de veiligheid gecontroleerd wordt. Ja, zwemmen in open water is niet altijd zonder risico. En de provincie roept ook voorzichtig te zijn. Want ja, het water is nu nog erg koud. En zwemmen in niet aangewezen plekken zoals rivieren, sloten, zandafgravingen wordt vooral afgeraden. Ja, bij de officiële zwemlocaties vind je vaak een blauw informatiebord waarop de kwaliteit staat van het zwemwater volgens de Europese richtlijnen. Plus actuele waarschuwingen en of risico's. Ja, ben je nou benieuwd naar waar zoiets dan, waar je bijvoorbeeld in jouw omgeving kan zwemmen? Dan kan je naar www.zwemwater.nl. Ja, ze verzinnen overal een website voor,
2: ja,
0: hè? Zwemwater.nl.
2: Zwemwater.nl.
0: Ja, daar kan je kijken of het zwem... ze hebben zelfs een app! De zwemwater-app. Ja, daar staat informatie die je vooraf dus kan controleren. Dat is volgens de provincie belangrijk, omdat zwemmen in open water natuurlijk risico's kan opleveren. Ja, zoals maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking of de ziekte van Well. Dat is niet best. Klinkt niet lekker.
2: Nee, dat is...
0: Dan denk je lekker te gaan zwemmen en dan zie je vervolgens lekker aan de bruine...
2: Scheiteritis.
0: Precies. Ja, ik heb dus even gekeken van waar kan je dan overal hier in de buurt zwemmen. Nou, hier in Zevenaar heb je een plekje. Hoop ik dat ik het goed uitspreek. De Breuli.
2: Breuli, oké.
0: Okay. Breuli.
2: Ja,
0: ja, daar kan je natuurlijk terecht. De actuele situatie, die is in orde. De toegang is volledig openbaar en onbetaald. En het staat dus ook bij wat de waterkwaliteit van de afgelopen 4 jaar is geweest. Nou, die was daar... Uitstekend. Dus dat is erg mooi.
2: Maar dan wordt het wel goed onderhouden. Ik weet, in totaal zijn er 950 zwemlocaties, hè? Plasjes en zo in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat denk je, al die honden, vooral in, het, in de lente, die schijten en die pissen natuurlijk helemaal...
0: Nou, leuk dat je dat zo zegt, want als we meer richting Arnhem gaan, daar heb je de Rijksewoerdse plassen. Daar kan je ook gewoon gratis en al naar binnen toe om lekker te zwemmen. En daar staat de waterkwaliteit is de afgelopen 4 jaar uitstekend.
2: Nou,
0: dat kan je vertellen.
2: Dat is niet zo.
0: Dat is niet zo, hoor.
2: Gratis bier.
0: Bier. Ik denk eerder, veel honden lopen daar ook. En die gaan ook het water in. Dus ja. Het kan best zijn dat als je een duik neemt, dat je naar links kijkt en denkt... Zo, die heeft de afgelopen 3 dagen geen spinazie gegeten.
2: Foil.
0: Ja, misschien heb ik het helemaal verkeerd. Maar ik zou daar toch... Hou vooral vast aan je vaste plekjes waar je lekker naartoe gaat. Maar hou rekening dat het water wel warm is.
2: Maar je kan dan beter toch eigenlijk naar die gecontroleerde stroken... waar je intree voor hoeft te betalen. Bijvoorbeeld...
0: Kom op.
2: We hebben bijvoorbeeld Henschotemeer. Dat is weer in de provincie Utrecht. Dat wordt heel goed gefaciliteerd. En daar kun je ook gewoon lekker genieten van een schoon watertje. Er wordt ook wordt dagelijks gecontroleerd.
0: Ja, maar
2: er mogen geen honden.
0: Nee, maar ja... Je kan dagelijks controleren en alles. Maar als je nou net even binnen 2 en 3 uur even een poepje doet in het water... die drijft er volgend jaar nog wel, hoor.
2: Ga ik toch even wat vragen aan jou, hè?
0: Oh.
2: Nee, dit is, nu vraag ik me iets af. Ik zag ooit een keer een item, was bij Dumpert of op de televisie in ieder geval.
0: Ja.
2: Heb jij ooit eens een keer in het water geplast?
0: Ach, dat hebben we toch allemaal gedaan?
2: Ja,
0: sorry, hoor. Dat hebben we allemaal gedaan. Of het nou in natuurwater is, zwembad... Echt als in overdekt zwembad van een vakantiepark. Zo, nee, dat vind ik gewoon
2: goor. Nee, want dat zie je ook. Je ziet dan dat hele walm om je heen, zeg maar. Wie?
0: Echt?
2: Ja, tuurlijk. Ik ben helder water en opeens loop je te zeiken in het bad. Ja, dan zie je toch zo'n hele
0: maar
2: walm.
0: Maar het is toch ook dat het chloor juist die kleurstof en alles heel erg afbreekt?
2: Ja, die neutraliseert.
0: Daarom zit er zo enorm veel chloor in dat water.
2: Ja, dat neutraliseert. Maar je ziet het wel nog in het begin.
0: Oh nee, ja, ik heb hem nog nooit gedaan, dus ik...
2: Lekker, dan ga je lekker zeiken in het golfslagbad.
0: Heerlijk.
2: Lekker in de zeik liggen van Rick.
0: En dan vooral fijn als je dan, hè, net dat het golfuurtje begint, weet je wel. Oh. De pis van je buurman. Ah, godverdamme.
2: Nou, check even de website pisvanrick.nl.
0: Nee, godsamme. Waarom heb ik gevraagd als je bleef? Nee, maar je kan dus voor alle informatie terecht op zwemwater.nl. Geniale naam eigenlijk.
2: Pisvanrick.nl.
0: Nee, schande zeg. Kan ik nog terug? Helaas. Natasja komt terug. Waarom moet je nou weer op de zaterdag weg zijn?
2: Oh.
0: Nee, ja.
2: Waar is Natasja eigenlijk?
0: Die is er niet vandaag.
2: Maar waar is ze? Is ze op vakantie?
0: Ik heb geen idee.
2: Oh, ze
0: kon vandaag niet.
2: Oh, dat is jammer.
0: Ze is gisteren wel live geweest, maar ze is er vandaag niet. Ze kon niet of zo. Ze moest over. Ik heb werkelijk geen idee.
2: Nou, Natasja, je wordt hier gemist. Je hoort het,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, je wordt gemist. Want ik moet er nou met Lawrence van doen.
2: Oeh,
0: nee, alleen maar gezellig. Zou je astronaut willen worden?
2: Astronaut?
0: Ja, astronaut.
2: Zo'n knalletje.
0: Een keertje naar de maan.
2: Oh, ik dacht zo'n knalletje om aan te steken.
0: Nee, dat kan ook. Oh, ik krijg net een appje. Ik ben binnenkort weer terug. Sorry, ik ben binnenkort weer terug. Ha, ha, ha, ha, ha.
2: Ah.
0: Dus ze luisteren wel.
2: Ja, dat is leuk. Even applausje. Natasja.
0: Hey. Dat is fijn. Oh, dan kan ik weer rustig aan de maan. Dan ga ik ondertussen even naar de maan. Ga je mee?
2: Ja, ik ga met je mee.
1: Oh.

heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Stoonsels, vrienden van de show. Ja, maar ik denk ondertussen een maand geleden waren ze bij mij te gast.
1: Dat heb ik gezien
0: toen. De Stoonsels, die moet ik binnenkort toch weer een keer uitnodigen, denk ik.
1: Was een gozer bij, die vond ik erg op Sam Smith lijken. In jongere jaren.
0: Wat? Sam Smith in de jongere jaren?
1: Ja, een beetje. De ene zanger die hier toen te gast was bij jou.
0: Ik zit echt even te denken. Je bedoelt van de Stoonsels?
1: Ja.
0: Dat was de bassist, denk ik, die je in gedachten hebt. Dat is de enige die ik een beetje kan koppelen aan de Sam Smith van vroeger.
1: Nee.
0: ik zit echt in... Oké. Okay. Ja, goed. Soms heb je dingen dat...
1: Nee, maar dat was toch op het moment... Jij bent toen met Steimer volgens mij naar een beurs geweest. Heb je toen nog van die LP's gekocht?
0: Nee.
1: Dat was op die dag, zeg maar, dat ze kwamen.
0: Record Store Day. Ja, maar dan zijn ze niet hier geweest.
1: Oh, nee, dan ben ik misschien in de war. Je had toen ook een keer studiogasten.
0: Ja, dat klopt. Ik heb Evelyn heb ik over de vloer gehad. Dat was de allereerste regionale artiest die ik over de vloer had. Daarna had ik de Stoonsels over de vloer. En daarna had ik Milan Verwoerd.
1: Oh, dan zal ik daar wel mee in de war zijn.
0: Jij zegt dat Milan Verwoerd lijkt op de jonge Sam Smith. Ik zal maar verbellen straks. Ik weet niet of het een compliment is, maar...
1: misschien ben ik gewoon gigantisch in de war, hoor.
0: Ik denk het, ja. Slaat de hitte vaak naar jouw hoofd?
1: Nou, momenteel wel. Ik ben aan het lachen.
0: Het is warm, trouwens.
1: Ja, zodra ik begin te lachen, want dat is echt zo. Ik word gewoon duizelig. Ik moet gewoon de tafel vasthouden, want ik flikker bijna om.
0: Ik heb die airco een uur, anderhalf uur geleden aangegooid. Maar doet hij het nog wel?
1: Ik heb geen idee. Zal ik eens even voelen?
0: Wacht
1: even.
0: Doe eens even voelen.
1: Even voelen, hoor. Kijk of
0: die
1: nog lekker nat is, koud is.
0: Deze
1: is gewoon verwarming, man.
0: Zit het ding
1: eruit? Ja, weet ik veel dat ding meer. Ik weet nog niet of het KPN interactief is. Televisie staat hier ook al de hele dag uit. Ik probeer hem aan te zetten. Krijg je een melding HDMI 3 niet gevonden.
0: Ja, omdat het kastje niet op aanstaan.
1: Oh, heb je die ook nog ergens hier hangen dan? Ik zit de hele tijd zo.
0: Oh, zo. Het is weer zaterdag, hoor.
1: Ja.
0: Echt. Oh, ik heb het zo warm hier. Ik ga zo eens even naar dat ding kijken of ik hem ook nog... Want hij koelde vanmiddag.
1: Ja, maar dit is gewoon warm. Ik kan hem wel even nat maken.
0: Nee.
1: Pak ik water. Nee, dat nog gewoon water zo gooien.
0: Ja, dan wordt het niet echt een sauna. Doe normaal, joh.
1: Dat tijdens naaktuinieren dag.
0: Ja, is goed. Ik doe mijn shirt al uit. Jeetje Christus. Nou, we gaan maar door naar de muziek. Want ik heb het zo warm. Als ik met jou praat, dan wordt het alleen maar warm hier.
1: Je raakt overwit van me, toch?
0: Ja, we gaan even een stukje nostalgie ophalen met 21 Pilots. Dit is Ride op je radio.

0: talk about it. Van het Duitse duo Milky Chance, Stone and Dance, hoor je hier op Connect. Zo'n lekkere zomerse plaat toch eigenlijk wel, hè?
1: Ja, past goed bij, hè, het rijtje.
0: Ik kan me één avond herinneren dat ik met vrienden... hadden wij een feestje bij iemand thuis. Nou, een feestje, het was meer gewoon gezellig met de vrienden bijeen. En dat was in een... Hoe noem je zo'n huis? Zo'n huis met meerdere lagen waar vaak de woonkamer dan...
1: Een pent.
0: Onder het, het dijkniveau zat.
1: Niet een penthouse, nee.
0: Nee, nou in ieder geval, hè, dat was zo'n heel apart huis eigenlijk. En we zaten daar met z'n allen in de kelder, gewoon gezellig. En zeiden we, waarom zetten we die bank eigenlijk niet gewoon buiten neer? Dus we hebben die bank buiten gezet en samen met een vriend... hebben wij de speaker gewoon keihard gezet. En hebben, terwijl we al wat bier op hadden... hebben keihard Stone and Dance meegezongen. Oh, maar dat geeft gewoon zo'n heerlijke...
1: Ja, vibe.
0: En zo'n heerlijke vibe. En ja, het is gewoon te leuk. Leuk.
1: Lekker, hè?
0: Heb jij zo'n nummer waar je zo'n herinnering aan hebt?
1: Misschien qua Nederlands. Even kijken, we denken, wat waar heb ik echt een... bijvoorbeeld, ik ben meer van een Nederlandstalige artiest. Ik hou echt van alles.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind Wesley Klein bijvoorbeeld, Er is niemand zoals jij, vind ik een plaat die echt wel bij is gebleven. En die ik ook echt wel regelmatig kan blijven draaien. En een liedje, Ellie Goulding, met Love Me Like You Do.
0: Oeh, die is ook mooi.
1: Die is mooi en die heeft voor mij hele warme herinnering. Ik zal je kort vertellen. We gaan er geen jankshow van maken, hoor. Nee, dat was een liedje. In 2015 kwam die uit.
0: Ja.
1: En mijn moeder die overleed op 23 februari 2015.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat het ziekenhuis belde van... Goh, Lawrence, je moet naar het ziekenhuis, naar het Antonius. Ik ben helemaal uit de vibe.
0: Ja, ga door.
1: Dit is de liefdestrans. Nee, toen kreeg ik eigenlijk bericht dat mijn moeder was overleden. Dus vandaar dat zij, hoe heet dat? Ja, op dat moment was op Q Music was toen Ellie Goulding, Love Me Like You Do. En dat was, daarom heeft dat altijd wel een warme betekenis. In het begin vond ik het echt kut om te horen dan dat liedje.
0: Snap ik, ja.
1: Maar daarna heb ik het een plekje kunnen geven. Nou, en nu zing ik het gewoon mee, hoor. Love me like you do. Love me.
0: Ik denk dat dat ook wel de kracht van de muziek is. Dat je inderdaad een bepaalde herinnering eraan kan koppelen.
1: Ja.
0: En ik heb dat een hele lange tijd gehad met George Ezra.
1: Oh, die van Budapest, ja.
0: Die van Budapest, ja. Maar ik kon... heel stom, ik legde altijd de link met een bepaald persoon als ik George Ezra hoorde. En daar werd ik op een gegeven moment helemaal gek van, want nou, het was toevallig toentertijd, of nu nog steeds trouwens, mijn ex. En constant als ik George Ezra hoorde, moest ik daaraan denken. En denk van, ik ben helemaal gek van die gast, weet je wel. Maar nu kan ik het gewoon draaien en denk ik van... I'll be riding shotgun underneath the Hudson. Het is hier trouwens nog steeds... mokertje warm.
1: Erg, hè? Ik weet nog wel, toen in de tijd... Ja, we zitten nog steeds in die trant. Maar je had ook bijvoorbeeld de MH17.
0: Ja.
1: Toen. Ik draaide toen bij een andere omroep. Toen dat bekend werd, dat was ook heftig. Toen moesten we overschakelen. We mochten geen spelletjes meer doen. Geen commercials meer uitzenden. En het was eigenlijk alleen maar muziek die erbij hoorde. Dus dan heb je echt eigenlijk een beetje de love songs. En het allemaal muziek die je raakt. En ook waar je over na gaat denken. Dus dan denk je eigenlijk al bewust over dingen die je zelf hebt meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En die je zelf eigenlijk nog niet eens helemaal hebt verwerkt. En dan komt het allemaal weer even terug.
0: Soms is het ook de kracht van de muziek om iets te verwerken, denk ik.
1: Ja, maar dat is het ook.
0: Ja.
1: Daarom bij een uitvaart bijvoorbeeld. Bij Minuta bijvoorbeeld. Ja, je weet zelf hoe dat gaat. Muziek is daar is heel belangrijk. Het staat op nummer 1.
0: Wat zou jij op je begrafenis willen draaien?
1: Wel iets van Tour Limited, denk ik.
0: Lekker stampen.
1: Ja. Nee, ik ben goed verzekerd, hoor. Maar ik denk Tour Limited. En dan afsluiten met Time To Say Goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman.
0: Ja.
1: En dan, dan is het lekker een cakeje en een koffie. En dan is het mij weggebranden.
0: De oven in.
1: Ik word uitgestrooid, hoor. Ja,
0: ik zou dus echt iedereen kaarten willen rickrollen op mijn... Om mijn begrafenis.
1: Oh.
0: Omdat ik natuurlijk Rick heet. Rickrol. En denk je, we gaan nu luisteren naar het nummer die Rick graag voor het laatst gehoord zou willen hebben. Never gonna give you.
1: Never gonna give you. Voor Wesley. Never gonna give you.
0: Ja, dat zou dan mooi zijn. Ja, goed. Ja, een artiest waar ik zelf persoonlijk heel veel betekenis aan bind is Teddy Swims. Hij is gewoon zo goed en live ook. En elke keer als hij weer een nieuw nummer uitbrengt... ben ik toch eigenlijk best wel heel erg blij. En dit is zijn nieuwste single, Mr. Know It All. En is een tijdje geleden alweer uitgekomen. Ah. hij is zo lekker.
1: Wie, Teddy of de muziek?
0: Teddy Swims of Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn overal zonnige perioden met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur varieert van zo'n 17 graden aan de noordwestkust tot 25 in het oosten en zuidoosten van het land en het waait bijna niet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is druk op de N233, Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Renen doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Lenny Kravitz hoorde je hier op Connect. Ja, die man die toert gewoon nog steeds, hè?
1: Serieus?
0: Hij toert gewoon nog steeds en het klinkt nog goed ook.
1: Oh, leuk.
0: Het is echt te bizar voor woorden. Ja, het is nu 4:10 en dat betekent één ding. We gaan een spelletje spelen. Ja, mocht je het concept nog niet kennen, dan ga ik het je haar en haar fijn uitleggen. Want we gaan namelijk een spelletje spelen genaamd Raad de Artiest. Ik ga je een paar cryptische hints geven. Die leiden tot een band, een singer-songwriter, een DJ, een producer, een duo, een trio, een kwartet, een quattro, stagione. Het kan echt letterlijk alles en iedereen zijn. Het kan te maken hebben met nieuws wat deze week is uitgekomen. Misschien een artiest die in de studio is langs geweest. Maar het kan ook een artiest zijn die momenteel op de nummer 1 staat in de top 40. Het kan echt letterlijk alles en iedereen zijn. Dus ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Dan let goed op. Weet je het antwoord, kan je het doorsturen naar 0316 6x3 of Rick op de radio op Instagram. Ben je van harte welkom. Ja, ik ben op zoek naar een band opgericht in Londen. Aan de University College of London in 1996. Ja, de oorspronkelijke naam die was alles behalve in de buurt met hun huidige naam. Iets met een starfish. Ja, later sloten er nog twee mensen aan. En hun debuutalbum kwam uit in 2000. En bevatte een hit waar ze nogal kleurrijk over deden. Ja, het tweede album heeft een Grammy gewonnen. En het allerlaatste album, ja, dat gaat nog steeds behoorlijk viral. Ja, ze hebben meer dan 100 miljoen albums verkocht. Ze hebben meerdere Grammys gewonnen. En hun tour staat vooral bekend als een van de succesvolste tours ooit. En vooral heel duurzaam. Ja, hun stijl is een beetje alternatieve rock, maar ook pop, elektronisch en een beetje experimenteel. En ze staan vooral bekend om hun emotionele nummers en de grote stadiontours met lichtshows en armbandjes voor hun fans die licht geven tijdens het optreden. Ja, ze zetten zich sterk in voor milieuvriendelijke toeren. En ze beloven dus dat hun tour ook duurzaam is. En dat heeft alles te maken met de CO2-uitstoot te verminderen en energie op te wekken door bijvoorbeeld de fans in het stadion te laten fietsen. Ja, dus weet jij wie ik zoek? Stuur het vooral door. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Of Rick op de radio via Instagram als jij het antwoord weet op de vraag wie zoek ik. Ja, nieuwe muziek, dat draai ik natuurlijk heel graag. En deze is gisteren uitgekomen. Heroin van Maroon 5. Heb je ooit drugs gedaan?
1: Nee. Nee, echt niet.
0: Nou, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Ja, Maroon 5 denk ik wel, want anders zing je er geen liedje over. Ik was even bang dat hij niet deed. Zag je dat?
1: Ja.
0: Dit is Maroon 5 op Connect.

0: Verkopen zonder kijken.
1: De bankzitters, harder dan ik spenden kan. God, die gasten zijn ook echt gigantisch omhoog gevlogen. Hè, in de
2: ja,
1: charts.
2: De bankzitters zeker, ja.
1: Dat is echt niet normaal. Van gewoon een simpel YouTube-kanaaltje naar nou, ondertussen de grootste vriendengroep van Nederland.
2: Nou, en zo zie je maar, je kunt helemaal viral gaan en een bekende Nederlander worden.
1: Precies, zo is het. Ik krijg een appje doorgestuurd.
2: Oh, vertel
1: ja,
2: eens.
1: Zullen we eens luisteren?
2: Ja.
3: Hey, hallo. Ik zou heel graag, omdat het zulk lekker weer nu is, graag Good Vibrations van de Beach Boys willen horen. Hey, succes daar, hè. Doei, doeg.
1: Dankjewel, Natasja. Natuurlijk gaan we die draaien. Leuk dat je luistert.
2: Superleuk.
1: Zo, dan niet in de studio zijn, maar toch luisteren. Nou, ik voel me vereerd.
2: Ja, en dan vanaf een mooie vakantiebestemming waarschijnlijk.
1: Dat denk ik dan.
2: Heerlijk.
1: Ik heb geen idee. Heerlijk. Natasja, we gaan hem voor je draaien. Dit is de Beach Boys met Good Vibrations.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

Welkom bij het derde uur van Connect Weekend. Ja, we hebben een klein spelletje gespeeld. En ja, het kon ook eigenlijk niet anders. Ik was natuurlijk op zoek naar Coldplay, de Britse band uit Londen. Ja, dan moeten we ze natuurlijk ook gaan draaien. Dit is Adventure of a Life.

0: Show-Dimitrop, jij.
1: Zo.
0: Oh, sorry, ja, hallo.
1: Het gaat weer lekker hier.
0: Nou, ik kreeg een... ik kreeg een biefenvorsje aangereikt in mijn mond. Dus vandaar. Dus er is iemand hier vervelend. Ik ga geen namen noemen, maar er is iemand hier heel erg vervelend.
1: Is hij toevallig hoofdradio?
0: Ja, dat ja.
1: Dan zeggen we er maar niks over. Dat lijkt me het beste wat we kunnen doen. Voordat we straks van zender gehaald worden. Volg je een beetje showbiz nieuws?
0: Ja, redelijk ja.
1: En ook het buitenlandse showbiz nieuws?
0: Nee, niet echt. Maar wat dan?
1: Nou, de Amerikaanse zanger David, die wordt verdacht van de moord op de 14-jarige Celeste Rivas Hernandez. Ja, hij haalt kort voor haar dood van het slachtoffer ruzie met haar. Omdat zij dreigde hun illegale relatie tussen haar en de zanger openbaar te maken. Ja, hij wordt dus verdacht van het vermoorden van dit 14-jarige meisje. Maar tegelijkertijd, en dat, ja, dat vind ik gewoon... Hij heeft heel lang dus gezegd dat hij het niet gedaan heeft. Heeft hij heel lang bekend. Of gezegd van, joh, ik...
0: Ontkend, zeg maar.
1: Of ontkend, ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, ik heb het niet gedaan, al die dingen. Ja, er is dus nu... want het lijk is gevonden in zijn auto.
0: Jeetje.
1: Dus dat is ook bizar. Ja, hij heeft dus echt heel lang volgehouden dat hij onschuldig blijkt te zijn. Maar ja, naast dat hij verdacht wordt van de moord dus op dit 14-jarige meisje... wordt hij ook verdacht van het bezit van kinderporno.
0: Nou, dat vind ik wel heel heftig, ja.
1: Ik snap dat echt niet. Überhaupt als je daarom mee bezighoudt, dan ben je gewoon een vieze smeerlap.
0: Ja, zeker. Ben ik het helemaal mee eens.
1: Echt, ik kan er geen goed woord over zeggen. Ik word er gewoon misselijk van.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Het is echt dat je dat doet, maar het feit dat je bekend bent. Want ik moet heel eerlijk zeggen, zijn muziek is niet slecht. Want ik kwam hem ooit een keer tegen in mijn Spotify-lijstje... Waar zo'n mix van gemaakt wordt, weet je wel. Met, dit is misschien wat voor jou. Daar stond hij in en ik dacht, dat is best wel leuk. Totdat er dus bekend werd dat hij verdachte was in deze zaak.
0: Ja, ik vind het heftig. Ik zit het bericht ook even erbij te pakken. Ik zie een foto van dat meisje.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het heel zielig hier. Meerdere steekwonden, lichaamsdelen in tas. Lang inderdaad de doodsoorzaak politieonderzoek. De lijkschouwers die stelden al op 9 december de doodsoorzaak vast... maar mochten dat nog niet bekend maken. Ja, ik vind het... Weet je, dat doet me hartstikke pijn als ik... Ik heb er geen woorden voor. Sowieso al wat ze met die mensen moeten doen... die denken dat zij alles maar kunnen, zeg maar, onder een bepaalde leeftijd. Ja, dat is echt...
1: Ja.
0: Mogen ze van mij iets invoeren? Ben ik heel hard in?
1: Nou ja, ik weet je, ik ben altijd bij dat soort dingen en zeker goed... Nou, in dit geval gaat het voor nu om moord. Mm-hmm. Maar zeker in het... Zo, gaat het lekker, jongens? Zeker op het... Zit even expressen. Maar zeker ook op het feit gewoon dat er zoveel kinderporno is gevonden. Ik vind echt dat die gasten persoonlijk in Nederland op de Dam moeten flikkeren. En iedereen die wil trappen...
0: Ja,
1: ik kan er zo boos om worden.
0: Maar die hebben, zou ik je zeggen, jongen, die hebben geen leven, hoor. Die sowieso, als ze daar voor levenslang of de doodstraf... Ik weet niet wat ze daar allemaal gaan doen.
1: Ja,
0: maar die is niet veilig. Maar dat is net als in Nederland.
1: Ja, sorry,
0: bewakers doen ook een oogje dicht. Bijvoorbeeld de moordenaar van Laura, hè? Van Lisa bedoel ik, uit wat is Abcoude, volgens mij.
1: Abcoude, ja.
0: Dat zijn allemaal dingen. Ik denk van ja, die hebben daar geen fijn leven in de gevangenis, hoor. Want nee, die worden kapot gemaakt.
1: Ik
0: geef ze groot gelijk ook.
1: Ik heb er geen woord voor. Het is bizar, maar wat gaat er... Nou goed, we kunnen een urenlange discussie over voeren, maar het is echt walgelijk. Ja,
0: sorry Natasja, nu lekker op het strand.
1: Ja, lekker lig je op het strand en wij hebben het over een moordzaak. Ja, nou ja, geniet ervan.
0: Sorry, ja.
1: Hoe zeg je in het hoe noem je dat? Welke taal spreek je in Kroatië? In het Kroatiaat?
2: Het is gewoon Kroaats.
1: In het Kroaats? Hoe zeg je sorry daar? Gewoon sorry?
0: Nou, zal ik het eens heel snel opzoeken?
1: Ja, zoek dat eens op Google.
2: Goeiedag weet ik wel.
1: Wat is goeiedag?
2: Goeiedag.
1: Ja?
2: Dobri den.
1: Hoe?
2: Dobri den.
1: Dobri den.
2: Ja. En bier is pivo.
0: Obrasji.
1: Obrasji. En dat betekent?
0: Sorry. Excuses.
1: Nog één keer.
0: Obrasji.
1: Obrasji.
0: Obrasji.
1: Obrasji. Ga gewoon lekker door naar de muziek. Dit is Royal Otis. Oysters in my pocket.

0: De slag om Arnhem, onderdeel van de operatie Market Garden, ging de geschiedenis in als een heroïsch gevecht van de Britse en Poolse para's die achter de Duitse linies werden gedropt om de Arnhemse Rijnbrug te veroveren. Maar de tegenstand van de Duitse bezetting was veel sterker dan verwacht. Tijdens de stadswandeling op 6 mei kom je alles te weten over de slag om Arnhem. Met een gildegids bezoek je de plaatsen waar het gevecht bij de brug heeft plaatsgevonden en de wandeling start vanaf de Airborne at the Bridge Museum aan de Rijnkade in Arnhem. Kasteel Doorneburg organiseert op 14 mei een alternatief douwtrappen. Het programma begint om 14:30 met een uitgebreid ontvangst. Vervolgens is het mogelijk om middeleeuwse kleding te passen en daarna op pad te gaan met een vrijwilliger. Loop bijvoorbeeld mee met een reguliere rondleiding en kom alles te weten over het kasteel. Op de website kasteeldoorneburg.nl vind je meer informatie. In Arnhem is het tijd voor het Hoogte 80 Festival, dat gehouden wordt tijdens het Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei. Tijdens het evenement kan je genieten van theater, muziek, picknick en ontmoetingen op Hoogte 80. 4 dagen lang is het feest op de Bult in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het festival is op alle dagen van 12 tot 10 uur gratis te bezoeken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Tony Macaroni. When I look at you. Een regionale plaat.
1: Leuk hoor.
0: Heerlijk. Ik wou net zeggen, gaat hij nog doen? Maar ik schrok even dat het weer stil was. Maar er is niks aan de hand. Ja, wat, ik vind altijd de Tweede Wereldoorlog heel interessant. Heb jij dat ook wel?
1: Ja, ja.
0: Nou ja, daar heb ik een nieuwtje over. Want namelijk na het overlijden van zijn vader ontdekte Theo Scholten hoe dicht het gevaar tijdens de Tweede Wereldoorlog werkelijk bij zijn ouders kwam. Ja, in teruggevonden dagboeken leest hij over razzia's, vluchtpogingen en momenten waarop zijn vader misschien wel aan de dood ontsnapte. Ja, zittend in een door zon overgrote en een mooie achtertuin van Theo Scholten in Duiven begint de geboren Arnhemmer te vertellen over zijn ouders. Hij zegt, wij wisten niks van de oorlogsverhalen van mijn ouders af. Mijn vader ging bijvoorbeeld naar de herdenking in de Berenkel in Arnhem en dan bleven wij thuis bij mijn moeder, vult hij aan. Ja, hij zegt ook, en als ik dan in zijn dagboek lees, dan heeft hij echt heel veel meegemaakt. Ja, zijn zus vond na de verhuizing van hun moeder naar verzorgingsthuis de dagboeken. Ja, en Theo's vader was toen helaas al niet meer in leven. En de dagboeken van Theo's vader, Piet Scholten, zij zijn al 2 maal in de geest van de tijd gemoderniseerd. Ja, eerst heeft de zus van Theo de dagboeken op een typemachine overgetypt. Maar wanneer precies, dat weet Theo niet meer. Ja, hij besluit zijn zus te bellen en zegt, hoi, ik heb gisteren al na zitten denken, maar wanneer heb je eigenlijk dat dagboek van het pa overgetypt? Ja, blijft even stil en aan de andere kant van de lijn, ze gaat het uitzoeken. Ja, en in de dagboeken komen 2 periodes duidelijk aan bod. De evacuatieperiode van 17 september tot 30 oktober 1944... en de weg tussen 12 maart en 2 juni 1945... Ja, de ouders van Theo maakten op de geitenkamp Operation Market Garden mee. En later in Velp de bevrijding van Arnhem. En tussendoor vluchten ze naar Vlaardingen. Ja, ik vind het toch altijd wel heel interessant. En zeker als dat soort verhalen terugkomen.
1: Ja.
0: Dat het is toch. Ik vind dat interessant. Ik vraag me altijd af hoe zou dat later gaan of zo. Want we hebben nu natuurlijk de hele situatie met Rusland, Oekraïne, Israël, dat hele geneuzel. Stel dat dat zou volledig uit de hand lopen en ook naar Europa trekken. Zouden we dan over 100 jaar bijvoorbeeld ook een dagboek van ons zijn?
1: Ja, misschien. Ja, het is natuurlijk al. Het gaat al door Europa heen, hè, nu inmiddels. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat moet toch gaan. Ja, dat is moeilijk te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Nee, ik denk dat de generatie wat nu eigenlijk allemaal komt. En nu bijvoorbeeld net met nationale dodenherdenking aanstaande maandag. Hè, zijn wij traditiegetrouw 2 minuten stil.
0: Zeker.
1: En dat doen we uit respect, hè, voor de slachtoffers die zijn gevallen en veel meer. Maar mensen die nu nog momenteel leven, bijvoorbeeld mijn oma.
0: Mm-hmm.
1: Die is 84, die wordt 85. Maar haar vader, die was niet Joods, maar die was heel erg ziek in de oorlog.
0: Ja.
1: En die kwam te overlijden omdat er geen doktoren meer beschikbaar waren. Aan een simpele longontsteking.
0: Ja.
1: Kijk, zulke dingen. Dus op een gegeven moment sterft die traditie ook uit. Dus
0: van het dagboek bedoel je?
1: Ja,
0: ja,
1: precies. Op een gegeven moment heb je een hele andere generatie. En dat wordt dan denk ik generatie 21ste eeuw. En dat zal heel anders worden. Dat kun je niet meer.
0: Dan moeten we het herstellen op een USB-stickje.
1: Zoiets.
0: Of via de iCloud of zo, weet je wel. Ergens in die trant dat er misschien op die manier veel meer gebeurt. Of filmpjes. Dat er ergens een verborgen YouTube-account is of zo. Waar mensen dan hun verhaal op delen.
1: Ja, het wordt heel anders.
0: Het wordt heel anders. Ja, ik aan de ene kant wil ik zeggen, ik ben benieuwd, maar liever natuurlijk
1: nee,
0: niet.
1: Nee, laten we maar hopen van niet.
0: Ja, heel bijzonder dat zo'n dagboek terug te vinden is. Ja, wil je nou het hele artikel lezen, dan kan dat zeker. rtvconnect.nl valt die volledig terug te vinden. Ja, en in het kader van het lekkere weer en op het strand liggen.
1: Ja, het is wel een hele overgang, hè?
0: Ja, het is een hele overgang. Ik snap ook niet waarom ik dit onderwerp nu heb gekozen. Maar,
1: dat maakt niet uit. Het moet besproken worden, het is actueel.
0: Het moet zeker besproken worden, dat absoluut. En we moeten het ook blijven bespreken. Maar ja, in het kader van het lekkere weer moeten we hem toch draaien.
1: Oh, ik krijg er nou wel zin in, ik zie wat het is.
0: Ja?
1: Oh, je hebt er ook een drankje van.
0: Dat klopt, een cocktail inderdaad.
1: Heerlijk.
0: Nou, zullen we het maar gewoon doen dan?
1: Doe maar.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan ook vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Tonight. En dan heb ik het niet over die kipsaus.
1: Ik wou zeggen Chicken Tonight.
0: Nee, niet Chicken Tonight. Van Hot Chelly Ray, hoorde je hier op Connect. Ja, dat is toch ook echt wel zo'n zomers plaatje wel, hè?
1: Ja, je draait veel zomers vanmiddag.
0: Maar het mag ook wel met het lekkere weer. Ik bedoel, vanavond gaan we met z'n allen lekker binnen zitten... omdat het gaat regenen en gaat stormen en weet ik van wat er allemaal voorspeld is.
1: Maar ja, ze hebben code geel hebben ze afgekocht, ja, hè? Maar ik denk dat het wel mee gaat. Voorstellen. Ik denk dat het wel mee gaat vallen als ik het zo zie.
0: Ja, maar er hoeft hier maar één vlokje sneeuw te vallen... en heel Nederland is ontregeld.
1: Ja, maar dat...
0: Sneeuw, ja, dat regen, ja. Heel Nederland ligt op zijn gat. Terwijl er in Oostenrijk ligt er 15 meter.
1: Nou, maar wat
0: en we rijden gewoon 140.
1: Kijk je wel eens idioot op de weg?
0: Ja.
1: Dat wordt echt, daar word je mee doodgegooid. Dat is al jaren hetzelfde natuurlijk. Ja, maar dan zie je de sneeuw liggen en dan rijden ze gewoon met 110 kilometer... met zo'n Russische dashcam cameraatje erbij.
0: Ja, maar dat is
1: geweldig
0: mooi.
1: TV, dat.
0: Ja, een bijzonder iets in de Verenigde... of nee, in het Verenigd Koninkrijk moet ik zeggen.
1: Oh, ja.
0: Daar is namelijk het leren jasje dat George Michael droeg... in de videoclip van zijn nummer Fate in 1987... is bij een veiling voor maar liefst... ja, nou komt hij, hou je hart vast, daar kan je veel frietjes van kopen... £176.400 van eigenaar gewisseld. Ja, omgerekend is het ongeveer 2 ton.
1: Zo.
0: Ja, dat is nog wat. Ja, Michael droeg het leren zwarte jasje... ook tijdens de optredens van zijn Fate-tournee in 1988. En het was een van de vele muzikale memorabelen... die bij de veilinghuis onder de hamer gingen. Ja, Michael zei in een interview met People in 2010... dat hij de styling voor Fate helemaal zelf heeft gedaan. Hij heeft geen stylist gebruikt. En ja, hij zegt ook, ik denk niet dat ik die had kunnen betalen... grapte hij toen tijdens dat interview... Ja, tijdens de veiling van de Prop Store werden er ook andere dingen geveild. Zoals de gitaar van Slash van Guns N' Roses... die hij in 2016 heeft gebruikt in de reunieconcertreeks. Ja, die is voor ongeveer £233.000 onder de hamer gegaan.
1: Ongelooflijk.
0: Zo werd ook een gouden microfoon van Freddie Mercury... die hij tijdens de Top of the Pops optreden heeft gebruikt in 1982. Die werd geveild voor £151.000... Ja, en de poster die John Lennon enkele uren voor zijn dood heeft gesigneerd in 1980, die bracht zo'n £75.000 op.
1: Zo ongelooflijk.
0: Ik snap dat je dingen verzamelt. Maar bijna 3 ton neerleggen voor een gitaar van Guns N' Roses?
1: Ja, je hebt zulke mensen, hè, die dat gewoon...
0: Zou jij dat ooit doen?
1: Nee.
0: Stel jij krijgt nou dat shirt die Gerard Joling aan had toen hij een biertje in iemands gezicht gooide...
1: Ja, nou die wil ik nog niet eens gratis hebben, hoor.
0: Ja, dat kan ook. Nee, maar dat is toch bizar? 3 ton voor een gitaar!
1: Nou, dat is ongelooflijk. En dan van George Michael.
0: Nee, van Guns N' Roses.
1: Ja, van Guns
0: maar dat
1: Roses,
0: leren jekje, ja, eerlijk, ik zie meer zelf gemaakt. Hij is wel nice. Ja. Zullen we hem gewoon gaan draaien, George Michael, Fate?
1: Ja, dat lijkt me een goeie, lekker hoor.
0: Nou, we gaan het gewoon lekker doen. Dit is George Michael met Fate.

0: Cause I gotta have faith.
1: En George Michael is hier in de studio, je zal het niet geloven, maar het is echt zo.
2: Hij is opgestaan.
1: Het was geen laatste kerst voor hem.
2: Nee, ik wou zeggen, tweede kerstdag is nog ver weg.
1: Ja, ja, wel Mariah Carey draaien. Blij dat ik het niet gedaan op maandag.
2: Goh.
1: Zullen we hem trouwens in het uur van Erik zetten?
2: Ja, doe.
1: Oké,
2: ja,
1: doen we zo.
2: Ja, dat is goed.
1: Ja, oké. Goed, het is 4:15. Het is bijna het einde van Connect Weekend. Maar er staat nog één ding te wachten.
2: En dat is...
1: de Formule 1. Het is weer zover. We hebben eventjes moeten wachten. Maar dit weekend mogen we eindelijk weer volop gas geven. Gas geven, jong. Gas geven. Wie zei dat ook alweer?
2: Gas geven, jong.
1: Maar goed, ja, we zijn dit keer beland in de Amerikaanse stad Miami.
2: Oeh.
1: Ja, hier werd de eerste GP gereden in 2022. Met maar liefst, even kijken, 57 rondes per race eigenlijk. Ja, er zijn dus al 4 races gerezen met een totale lengte van 5,4 kilometer. Met een ronde... ronde record van 1 minuut 29,7 in 2025. Ja, de laatste winnaar is de Oscar Piastri met op nummer 2 Lando Norris. En als derde George Russell. Ja, we gaan even kijken naar hoe het er nu bij staat. Want we hebben natuurlijk gisteren de sprintkwalificatie gehad. We hebben natuurlijk een klein beetje pauze gehad. Vanwege de landen waar we niet konden rijden.
2: Ja, Qatar, hè?
1: Qatar, Bahrein.
2: Ja, Bahrein inderdaad ook.
1: Even, en Saoedi-Arabië.
2: Ja.
1: Hebben we niet kunnen racen. Maar dit weekend is het dus weer zover.
2: Leuk.
1: Met vanmiddag, of ja, vanavond, hoe je het net wil zien. Om 6:00 hebben we de spannende sprintrace. Ja, Lando Norris heeft pole position gepakt. Met zijn team McLaren. Op 2e staat Kimi Antonelli. En op 3e staat Oscar Piastri. Als we gaan kijken naar onze eigen regiobaas Nico Hulkenberg. Die is 12e geëindigd. Met een tijd van 1 minuut 30. Ja, net onder zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto. Ja, en als we gaan kijken naar onze nationaal trots Max Verstappen. Ja, die zit weer volledig in zijn vorm. Hij is namelijk op plek nummer 5 geëindigd. Ja, als we gaan kijken naar wanneer de kwalificatie voor de race is. Dat is om 10:00 vanavond. En morgen om 10:00 vanavond is de race. En dan mogen we weer genieten.
2: Ik merk aan jou dat jij bent echt groot fan, hè?
1: Ik vind het geweldig.
2: Zet je ook de wekker echt om 4:30 's morgens ervoor?
1: Deed ik wel. Tot ik dacht, ja, dag. Ik ben gek Henkie niet. Hallo, ik ga niet om 4:30 mijn wekker zetten voor een race die 2,5 uur duurt. Ik word wel wakker wanneer ik wakker word. Ik denk, dat vind ik iets te veel van het goede. Maar ik deed het wel. In het allerbegin dat ik Formule 1 keek, toen deed ik dat echt wel. Zet ik mijn wekker gewoon inderdaad om 2 minuten voor de start. En dan was het nog in mijn ogen schrijven terwijl ik de Chromecast aan probeerde te zetten. Met even streamen. En dan zat ik echt wel te genieten hoor. Maar ik vind dit seizoen een beetje saai.
2: Nou, dat komt omdat hij niet...
1: Het is allemaal op die accu nu en het is niet meer racen. Het is nou gewoon je batterij opladen en gaan met je Tesla.
2: Ja, dat is echt...
1: Het is net de Formule 1 nu.
2: Ja, het is een schande, ja, echt.
1: Ja, er gaan ook al geruchten rond dat dit waarschijnlijk een soort proefjaar is geweest. Om te kijken hoe ze dus de jaren spannender kunnen maken. Nou, onder andere Max Verstappen is het er totaal niet mee eens. Die denkt, joh, laat mij gewoon gas geven in die auto. En laat me lekker met rust. Ja, ik snap hem wel.
2: Ik zit er heel even te kijken, hè. Oh, ze race ook nog in Zandvoort.
1: Ja, volgens mij is dit het laatste jaar in Zandvoort.
2: Ik wou zeggen, want de milieuactivisten die zijn ook weer de baas daar,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, ik vind het zo jammer. Dat ik denk van, joh, er ging ook heel lang een filmpje rond. Volgens mij was het in Spa in België. Zaten activisten echt op de baan.
2: Oh,
1: echt op de baan, terwijl gewoon George Russell gewoon vroom voorbij kwam zetten.
2: Ja, dat is,
1: als je geraakt wordt door zo'n 300 km per uur rijdende auto, nou, ik denk dat je de stukjes bij elkaar kan vegen.
2: Ja.
1: Dat is niet best hoor. Ja, het is heel bizar. We gaan het zien. Ja, tegelijkertijd, ja, we staan natuurlijk even stil bij het Formule 1 wat er aan zit te komen. Maar we gaan ook heel eventjes kort terugblikken. Want voormalig Formule 1 coureur en Paralympisch kampioen handbike Alex Zanardi. Die is op 59-jarige leeftijd overleden. Ja, hij maakte zijn debuut in 1991 bij de Formule 1. Hij heeft in totaal 5 seizoenen gereden. Hij kwam uit voor onder andere Jordan, Lotus en voor Williams. En hij stond 41 keer aan de start. Ja, toen hij Ja, zijn beste prestatie, dat dateerde in 1993... toen hij zesde werd in het Grand Prix van Brazilië.
2: 59 geworden.
1: 59 geworden, ja.
2: Ik zie zelfs hier, hij won na 16 operaties... en 7 keer hartstilstand, 4 keer goud.
1: Ja, dat is knap.
2: Dat is heel knap.
1: Dat is echt heel knap. Dus, maar ja, morgenavond is het dus weer zover. Wie denk jij dat gaat winnen?
2: Poeh, ik heb daadwerkelijk geen idee.
1: Ik denk dat we Antonelli weer gaan zien.
2: Oh ja, die zal wel weer gaan...
1: Ik denk dat die weer gaat winnen. Ja, normaal gesproken ben ik niet zo'n lawaaischopper of zo'n rommelmaker. Maar Sommer, dat is nogal een homewrecker. Die sloopt zijn hele huis.
2: Maar dat wil ik ook wel doen, hoor hier.
1: Nou, ga je gang. Ik bedoel, je hebt 2 man tegenover je staan. Sterkte.
2: Ah, tja, tja, goh.

0: Phil Collins samen met Philip Bailey. Easy Lover hoorde hier op Connect. Ja, ik wil jou heel erg bedanken weer voor het luisteren naar dit Connect Weekend. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Ja, Lawrence, jij ook bedankt dat je wou aanschuiven en Natasja hebt kunnen vervangen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan zou ik vooral zeggen, heel veel plezier met Erik. Hij is jouw gastheer tussen 5 en 7 met de heerlijkste muziek. En ik zou zeggen tot volgende week. En
1: bye bye.
0: Bye bye. Bye bye, man. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Ja, 8 over 5, een hele goede middag. Ja, lekker een afkoelend plaatje met deze temperatuur. Wham, last Christmas. Tot aan de 7 uur een nieuwe aflevering van de Ball of Dance met heel veel lekker muziek en ook aardig wat items. Met nu de nieuwe single van Bebe Rexha, samen met Faithless.
1: De Ballentent.

0: Ja, terug naar het jaar waarin het EK voetbal werd gespeeld, 1988. En toen kwam deze plaat uit van Wet Wet Wet, onder leiding van Marty Pello. Sweet Little Mystery, daarmee 4:15. Ja, er werd al gezegd dat er vandaag flinke onweersbuien worden verwacht. Maar het ziet er nog aardig zonnig uit. Het KNMI heeft in ieder geval code geel afgegeven voor het hele land. Er worden flinke hagel- en windstoten verwacht, met een neerslag van zo'n 10 tot 20 mm regen. En hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee. Het is even afwachten. Ja, en de verkeer en buitenactiviteiten kunnen daarom veel last krijgen van wateroverlast. En er zijn namelijk ook windstoten die kunnen oplopen tot zo'n 75 km per uur. Ja, en vanmorgen en voor maandag zijn er in ieder geval geen waarschuwingen. Maar ja, met die droogte is het wel lekker dat er een keer een buitje gaat vallen, hè?
1: Haha!
0: Ja, we gaan even...

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

je zou het eigenlijk niet verwachten, maar het is in ieder geval muziek uit de regio uit Arnhem, deze DJ. Alleen zijn naam, ja, dat zou jij eigenlijk ook niet verwacht hebben erbij. Wim van Eldik. Ja, hij produceert vooral muziek in deze genre, de techno. En dat is een van zijn singles, Duality, hier bij Connect. Ja, en van het techno gaan we naar de heerlijke pop uit de jaren 80. Deze van Toto. Nee, 80? 70 zelfs, 1978. Toto, zei ik net al. En Hold the Line, langzaam op richting de headlines van 5:30.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is helemaal dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

jaar 1982. Dat is plaat van Cheer Girls Band en Freeze Frame. En daar hoorde je Linkin Park. Een van mijn favorieten na Namp. Of in ieder geval na Namp. Namp is nummer drie. Even kijken, daar heb je ook nog... De plaat van 2 jaar geleden, dat was ook een hele mooie plaat. De Emptiness Machine. En wie weet komt er binnenkort weer een nieuwe plaat uit. Ja, over een paar dagen dan is het weer zover. Dan begint er voor heel veel jongeren begint weer de eindexamens. En dan wordt weer blokken, zweten en weinig slaap. En deze bankzitters die hebben er ook over. Slaaptekort. Ik kom slaap.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: De lente beleef je met Connect.
2: Dit is Connect.

Ja, ook al is het een zeer bescheiden hitje geweest. Ik kon het niet laten om deze plaat te draaien. De Pasadena Dream Band en Zandvoort aan Zee. Heerlijke plaat is dat. Dat is bijna 6:10. Ja, het heeft jarenlang in de lucht gehangen. Maar morgen wordt het werkelijkheid. Groezen krijgt zijn allereerste motocross-evenement. En aan de overkant van de Achtergaardse straat, tussen het viaduct van de A, vindt de eerste editie van de Rhinocross Groezen plaats, moet ik eigenlijk zeggen. Een dag die volgens de organisatie moet uitgroeien tot een evenement voor zowel fanatieke crossliefhebbers als dorpsgenoten die vooral voor de gezelligheid komen. Ja, en dat er nu daadwerkelijk een cross in Groezen komt, is volgens de organisatie bijzonder. Want eerdere pogingen om een motocross-evenement in een dorp van de grond te krijgen, die stranden. Maar organisator Rhinocross slaagt er dit jaar wel in om de plannen werkelijkheid te maken. En al 3/4 jaar is de organisatie bezig met het concrete uitwerkingen van de cross. We zijn er nu sinds oktober, november echt volop mee bezig, vertelt Mau Nieuwland. En zij is een van de organisatoren. En van 12 tot 5 staan op het tijdelijke crossterrein de wedstrijden centraal. En daarbij komen coureurs in meerdere klassen in actie. En de organisatie heeft nu in ieder geval 95 inschrijvingen verdeeld over de verschillende klassen. Maar de 250cc heeft tot nu toe de meeste inschrijvingen al, dus Nieuwland. En zij kijkt ook heel erg uit naar het evenement wat morgenmiddag plaatsvindt. Ja, en na afloop van de crosswedstrijden blijft het terrein geopend voor een feestprogramma. Want vanaf 5 uur verschuift de aandacht van de baan naar de gezelligheid eromheen. En loopt het evenement door tot zeker een uurtje of 9. Of het nog langer doorgaat, dat hangt vanaf hoe gezellig het is. Maar ik ga ervan uit dat het wel gezellig zal zijn. Nou, we hebben nog 2 platen in ieder geval sowieso voor je klaarstaan. Zometeen 90 Degrees samen met Stevie Wonder, True to Your Heart. Meer steeds van Offenbach, Miles Away.

0: Voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden Gelderland.

grootste hit van 98 Degrees. Samenwerking met Stevie Wonder. True to your heart. En daarvoor Offenbach en Miles Away. Dat was zover deel 1 van de balletent van deze zaterdag. Gezond in na 6 uur. Dat gaan we beginnen aan de avond. En de middag sluiten we af met Duran Duran en The Reflex. Tot zo na 6 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar

0: keten waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.
2: Dit is Connect. De ballentent.

0: met Erik.
1: Ja, welkom terug bij deel 2 van de Ballet. En nog daarna 7 uur met in dit uur een bericht over Hope XXL. We gaan ook nog even kijken naar Arnhem Centraal, een nieuwe kandidaat-voorzitter. En heel veel lekkere muziek. Zonder in de Pet Shop Boys, meer van G-Race. Not over yet.

1986, deze plaat van de Pet Shop Boys en West End Girls. Ja, over een paar weken is het zover. Dan staat het duo Suzanne en Freek in het Gelderdoom voor heel veel uitverkochte concerten, volgens mij een stuk of 10. Ja, nu nog te zien bij The Voice of Holland. Maar nu bij Connect. Deze is voor mij.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hanzestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Ja, muziek uit de regio van bovenste knoopje open. Ja, ze bestaan uit maar ja, wel liefst 12 man. En ze maken vooral kleinkunstvoorstellingen voor jong en oud. Muziek, dat heb je net al gehoord. En podcast. En ja, ik zal kijken. Kijk eens een keer op hun website. bovensteknoopjeopen.nl voor ja, de voorstellingen die ze allemaal hebben. Zometeen nog Gabriel Potter voor je Thunder. Meer terug naar 1982 met Daryl Hall en John Oates. And I Can Go For That.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechtgesloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Drop Dead. De laatste single van Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ja, en ik moest deze eigenlijk even hebben. Ja, want zij treedt namelijk op 23 en 24 maart van het volgend jaar. En ze komt dan voor twee shows naar het Ziggo Dome. En dat is dan, de concerten zijn dan onderdeel van de Unraveled Tour, als ik het zo goed uitspreek. Met Graves Eve als special guest. En de ticketverkoop voor die twee shows die begint dan op donderdag 7 mei. Ja, en Die show die ze gaat geven, dat is dan een onderdeel van 65 concerten die ze gaat geven in Noord-Amerika en in Europa. En de tournee sluit dan aan bij haar derde studioalbum You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat dan op 12 juni van de volgende maand verschijnt. En dan hebben we nog een berichtje voor je wat betreft de oprichter van Hope XXL, Chris van der Ven, want die stopt ermee. In december 2027 legt hij zijn taken neer en wordt hij opgevolgd door Michiel Kuipers. En dat is dan docent van het Candea College. En tot december 2027 kan Kuipers met Van der Ven meelopen. En na die tijd blijft Van der Ven wel vrijwillig betrokken bij de organisatie. Ja, hij was onder meer directeur van cultureel centrum De Ochtend in Duiven. En richtte de maatschappelijke organisatie Hope XXL op in 2009. Jongeren die kwamen bij elkaar om ideeën uit te wisselen over een betere wereld en een samenleving waar iedereen zijn of haar leven met een goed kan waarderen. En die groep ontwikkelde ook de Liemerslist. En dat is een actielijst waaruit vanuit de jongere generatie voor een betere wereld. En als alle punten goed worden uitgevoerd, vinkje erachter, komt de wereld er een stuk mooier uit te zien, vindt de organisatie. Ja, en Van der Ven die is elke maand te gast in het radioprogramma Kijk op de Samenleving om te vertellen waar Hope XXL mee bezig is. Zondag nacht, Pitbull, ook een man die binnenkort optreedt in het Gelre Dome samen met Kesha. Weer steeds van Amy Stewart, terug naar 1979, Knock on Wood.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.

Woensdag 15 juli staat hij eenmalig in het Gelre Dome. In het Gelre Dome met zijn tour Iron Back. Pitbull, Mr. Worldwide. Die hoort hem samen met Kesha deze keer met Timber. Ja, we gaan langzaam op richting de agenda berichten van 17:45. Meer steeds van Chesto, samen met Soaky Siren. Tantalizing.

0: Belangstellenden kunnen op zaterdag 16 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum van Doesburg. Van een gids krijg je meer te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. In Arnhem vindt op de molenplaats Sonsbeek de jaarlijkse groenmarkt plaats. Dit jaar is dat op 24 mei van 11 tot 4 uur. De omgeving zal omgetoverd worden tot een bruisende markt vol inspiratie en duurzame producten voor tuin, balkon en buurt. Ook voor kinderen is er volop vertier. Molenplaats Sonsbeek is gevestigd aan de Zijpendaalseweg in Arnhem. Schutterij Sint Anna uit Oud-Zevenaar houdt op het terrein aan de Babberichseweg op maandag 25 mei weer een oldtimer treffen. Tijdens deze dag kunnen bezoekers vanaf 12 uur oude brommers, auto's, tractoren en vrachtwagens bekijken. De oldtimers gaan vanaf 9 uur ook een toertocht maken door het dorp. Om 4 uur eindigt het evenement met de prijsuitreiking. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

uiteindelijk al opgericht in 1979, maar in 84 deze grootheid van Bananarama, Robert De Niro's Wedding. De Arnhem Centraal, die draagt Tjenta van Pelt naar voren als kandidaat wethouder. Van Pelt is momenteel werkzaam als directeur-bestuurder van de Gelderse Sportfederatie. En zij wordt geprezen om haar vermogen om connecties te leggen tussen de overheid, organisaties en inwoners. En haar aanpak is zichtbaarheid in de wijken, samenwerken en luisteren naar de Arnhemmer. En de lokale politieke partij die ziet om die reden een ervaren, energieke en verbindende bestuurder in Van Pelt. En dat is iemand die de kloof tussen de overheid en inwoners kan verkleinen. Tjenta brengt mensen bij elkaar en weet wat er leeft in de stad. En dat past bij onze manier van werken, aldus de fractievoorzitter Kiki de Groot. En zelf zegt Van Pelt, ik kijk ernaar uit om samen met de inwoners, raad, college en partners te werken aan oplossingen die een groot verschil maken in het leven van mensen. Ja, tot zover de berichten en tot zover ook deze aflevering van de Balletent voor deze zaterdag 2 mei 2026. Of 2026, het is maar net hoe je het noemen wil. We hebben nog sowieso twee platen voor je klaarstaan. Zometeen John West met Jouw Blik. Meer is van Cyril samen met Mario en Still Into You. Ik zeg een heel fijn weekend en tot volgende week. Hoi.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in

0: Over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles...

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Butel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gaza-strook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorinchem over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS, en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden over het land. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Mogelijk houden het uiterste noorden en noordoosten het droog. Wind staat er nauwelijks. Komende nacht vallen er eerst nog een paar buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit. Het kwik wijst een graad of 13 aan en er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen. Morgenochtend is het bijna overal droog met ook af en toe zon, maar in de loop van de ochtend vallen er in het westen een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met ook af en toe een bui, al dan niet met onweer. Het wordt 17 graden langs de westkust tot 23 in het oosten en noordoosten en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Ook morgenavond valt er her en der een bui, mogelijk met onweer. Maandag verandert er weinig, maar daarna wordt het frisser. Pas aan het eind van de week krijgen we weer droger en zonniger weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekker.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS... en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld... maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden... sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS. En volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Kian in de Nacht van 3 mei. Ik ga je de komende 2 uur vermaken met muziek en een leuk spelletje. Daar straks meer over. Eerst muziek van Lost Frequencies en Bastille.

Coffee Brothers met de dokter. Daar luister je zojuist naar. Straks heb je ons wekelijkse spelletje Dobbelrequest. Dus ben je benieuwd wat het deze week wordt? Blijf dan vooral luisteren. En luister je nu voor het eerst en denk je... Dobbelrequest? Wat is dat? Nou, dan moet je ook vooral blijven luisteren. Ik leg het je straks helemaal uit. Nu eerst de regioplaat van Lien. Die komt er ook nog aan. Maar eerst gaan we luisteren naar The Force met You Got The Love.

dit was onze regioplaat van deze week, van Lien. Dan is het nu tijd voor ons wekelijkse spelletje Dobbel Request. Luister jij voor het eerst? Dan zal ik het even uitleggen voor je. Ik dobbel met een dobbelsteen. En daar komt natuurlijk een getal uit. En elk getal heeft zijn eigen genre. En dan mag jij als luisteraar mag kiezen welk liedje je daar aan gaat hangen. En wie weet hoor je jouw plaat wel op de radio straks. Dan ga ik even dobbelen. En het is geworden nummer 2. En nummer 2 is het provinciaaltje. Dus heb jij nou een leuke plaat uit een provincie? Het mag Limburg zijn, het mag Gelderland zijn. Als het maar een provincie is in Nederland. Weet jij nou een plaat uit de provincie? Laat het dan weten via de app 0316 6x3.

Zojuist hebben wij gedobbeld voor het dobbelrequest. Deze week kwam die uit op het provinciaaltje. Dus een leuke plaat uit een provincie van Nederland. En Lucas uit Arnhem die kwam met een hele leuke plaat aanzetten. Namelijk Deur Donderen van Normaal. En wist je dat Normaal op 14 mei alweer hun 51ste verjaardag viert in het Openluchttheater in Lochem? Nee? Nou, bij deze, dan weet je het nu. Ik weet niet wat je ermee moet, doe ermee wat je wil. En alleen, helaas kun je er niet meer bij zijn, want het is al helemaal uitverkocht. Dus daarom draai ik nu Deur Donderen voor jullie, die ondertussen ook alweer 44 jaar oud is.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Goed dat je nog steeds luistert naar Kian in de Nacht. Dit was Robin met With You Every Heartbeat. Daarvoor hoorde je de uitslag van ons dobbelrequest. Mocht je het niet meegekregen hebben, dan vertel ik het nog even voor je. De plaat van deze week is gekozen door Lucas. Uit het genre Het Provinciaaltje. En hij had gekozen Deurdonderen van Normaal. Straks ga ik het even met je hebben over de activiteiten die plaatsvinden op 4 en 5 mei. Want ja, dat komt er ook nog aan. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.

Bryan Adams met Somebody hier op Connect. Morgen is het natuurlijk alweer 4 mei. En ik weet niet waar jij aan denkt als het 4 mei is, maar ik denk dan persoonlijk altijd aan de dodenherdenking. Maar, dus ik ben ook om 8 uur 2 minuten stil. En hier op de zender is het ook 2 minuten stil. Maar mocht je als luisteraar niet thuis willen zijn tijdens de dodenherdenking, zo, ik leg mijn mond uit, om wat voor reden dan ook, dan kun je het ook met elkaar herdenken in Arnhem, Renkum, Westervoort, Duiven en de Lingewaard. En in Zevenaar vindt er verder een jaarlijks terugkerende wandeling plaats op 4 mei. En die ontstond vanwege de 75 jaar vrijheid. Deze wandeling gaat langs het Juvaat, het onderduikadres Weverstraat, en uiteindelijk nog langs het station en 4 tamboers en het kruispunt. Wat er op 5 mei te doen is, dat hoor je straks van me. Dus blijf hangen, dan vertel ik het straks.

hebt zojuist geluisterd naar Miss Montreal. En net hoorde je Tom Grennan. Straks na het nieuws ga ik je meer vertellen over 5 mei. Wat er in de regio te doen is. Dus tot straks.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Wat leuk dat je nog steeds luistert naar Kian in de Nacht. Ik sta hier nu wel in de radiostudio dit programma voor jou te maken. Maar wat ben jij nu aan het doen deze nacht? Daar ben ik super benieuwd naar. Laat het weten via onze app 0316-6x3. Dan vertel ik je na de muziek wat er 5 mei te doen is in onze mooie regio.

Michael Jackson, alweer uit het jaar 1987. Dan voel ik me toch zo jong, met mijn 25 jaar. Maar ja, we gaan door. 5 mei, dan is het natuurlijk bevrijdingsdag. En heb je nou niks te doen? En ben je een vroege vogel? Dan kan je naar Zevenaar, Arnhem, Bemmel, Gent, Doornenburg of Doesburg. En dan kan je aansluiten bij een van de vredesmaaltijden. Voor de specifieke tijden kan je gewoon de website checken of de app. En de website is www.rtvconnect.nl. Maar wil je nu echt iets bijzonders meemaken? Ga dan naar de Eusebiuskerk in Arnhem. Hier gaat Jenny van der Heijden, die je eventueel zou kunnen kennen van Heel Holland Pakt, die gaat een witte soep maken en die gaat lekker kokerellen. En die soep die kan je zelf een kleur geven. Ook is er muziek aanwezig en worden de verhalen verteld door middel van spoken word. Het is van 5 tot 7 in de Eusebiuskerk in Arnhem.

Taylor Swift en Brandon met Me. Even over die eerste artiest, hè. Ze heeft volgens mij, dat suggereren mensen, ze heeft volgens mij een pauze genomen van haar tour en concerten om zich even op andere projecten te richten.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit waren Susanna Freek met Deze is voor mij. En wist je dat deze kanjes 10 keer in een Gelredoom staan? En dit in de tijd van 15 tot het 31 mei. Jullie weten natuurlijk allemaal dat Freek ongeneeslijk ziek is verklaard. Maar door zijn levensverlengende medicatie voelt hij zich fysiek inmiddels weer beter. Dus hij kan ook weer wat meer optreden. En dat gaat hij ook zeker doen met Suzanne op een aantal festivals. En die festivals die kan je vinden op suzannevreek.nl.